0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangiften waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en droneaanvallen van Rusland. Maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid. Maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. In het binnenland buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: sun is up.
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
2: I haven't won the league since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
1: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
4: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
2: Het ironische is, het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
1: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
3: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2-pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
1: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
2: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
1: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
3: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
1: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ringo Starr en Euro 16 uit 1974.
1: Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

hele goede morgen. Het is vandaag 18 mei 2026, dames en heren. Ja, ik zeg het even voor de notulen. Dan schrijven we het even bij deze dag. Wat gaat het hard? We zijn hard op weg naar de helft van het jaar alweer. Het is niet te geloven. Niet te geloven dat het ook 1974 was. Ringo Starr, You're 16, You're Beautiful and You're Mine is eigenlijk de subtitel. Al op nummer 6 terecht, jazeker, een aardige hit voor deze ex-Beatle. Die toen destijds ook een aantal soloplaten maakte. En dit was er eentje van You're 16 van Ringo. Ringo Starr, eigenlijk. Maar ja, hij noemde het gewoon Ringo. Goed, wat gaan we doen? We hebben weer een volle bak vandaag. Want we hebben sowieso natuurlijk de beursagenda. De beurskoersen, zeg maar. Afgelopen week was natuurlijk een beetje droevig met alle regenbuien die op onze... Ja, ik heb het een heleboel genoemd, zeg maar. De platenbeurzen. En ik ben er eentje geweest ook. Maar dan is het wel een beetje een troosteloze boel. Dat is wel, ja, dat is niet lang lekker shoppen, zeg maar. Nee, er viel genoeg te snuffelen, want er stond genoeg. Maar ja, het blijft wel heel erg vervelend natuurlijk. Ook voor de organisatoren en met name de platenboeren zelf. Die met hun hele handen daar staan. Maar ja, dat is ook een risico natuurlijk in Nederland met het weer. Je weet het maar nooit, zeg maar. Wat we wel weten is dat we ook nog eens een keer het Sinatra-moment weer hebben. We hebben het weerbericht voor je voor de komende week. Ik heb een heleboel muziek, onder andere deze net van Ringo Starr natuurlijk. Wat denk je hiervan? Nummer 1 destijds in Nederland. Hier is een van de grootste hits van Blondie. Hier is Denise.

Ja, dat laatste stukje hoor je bijna nergens, zeg maar. The First of May van de Bee Gees. Nummer 1 in 1969, het voorjaar van 1969. The First of May. Nou, daar zijn we al natuurlijk een beetje voorbij. Het is half mei. Maar het liedje is er niet minder om natuurlijk. Ja, Barry Gibb, Robin Gibb en Morris Gibb. Die zongen dat en die deed ook de tekst en de muziek en alles bij elkaar. Bee Gees, we krijgen straks nog een keer, maar dan in een andere uitvoering te horen. En een dame die ook met de Bee Gees veel samenwerkte, dat was Olivia. Olivia Newton-John dan wel te verstaan. En was daar bijzonder aan? Nou, niet zo heel erg veel bijzonders eigenlijk. Alleen dat deze dame heel veel nummer 1 hits heeft gehad. Maar meestal met meer zoete liedjes. In dit geval is dat toch anders, want dit is een nummer wat uit de naperiode kwam. Zeg maar toen ze een beetje afstapte van het brave imago. Ze trok een leren pak aan, hoge hakken en een leren jas. En toen heette ze niet meer Olivia Newton-John, maar Olivia. En dat bracht deze nummer 1 hit.

Odyssey en Going Back to My Roots. Ja, 1981. Nummer 3 stond als de opvolger uit 1980. En dat was nummer 2. Use It Up and Wear It Out. En daarna kwam er nog Inside Out. En een remix in 1987. En toen was het afgelopen. 4 hits hadden ze. En daar stonden ze toch wel home in hitparade. Nummer 2, nummer 3. Dus dan ben je toch wel, zeg maar, genomineerd. Ja, nummer 2 en 3 voor Odyssey en Going Back to My Roots. En dit muziekje betekent dat we weer een rijtje gaan maken. En het is veel. We staan precies in de week tussen Hemelvaart en Pinksteren. En dan zijn er meestal wel veel platenbeurzen, zelfs in onze omgeving. Dus let goed op waar je tegenwoordig terecht kan de komende week. En met name het komende weekend, want de week zelf is eigenlijk een beetje karig. Ja, dan kun je eigenlijk alleen maar terecht in Leiden op de Beestenmarkt. Komt naar de platenbeurs in Leiden tussen 10 uur morgens en 5 uur middags. Deze wordt gehouden op de Beestenmarkt. Koopjes en collectors items, et cetera, op LP's, CD's en alles wat maar van muziek te maken heeft, is daar te vinden. Leiden, de Beestenmarkt, 21 mei op donderdag. Dan kun je naar Amsterdam, naar de QRU. QRU, dat is een platenbeurs op zondag. Dat is de eerste Pinksterdag. Platenbeurs is binnen de loods van QRU op de Krukiusweg in Amsterdam-Oost. Het is een ultieme vinylbeurs met een enthousiaste groep standhouders. Nou, dat is al sowieso het kijken waard natuurlijk. Purmerend kun je ook naartoe. Wees een vent, ga naar Purmerend. P3, verzamelplaats, platenbeurs. P3, is dat parkeerplaats 3? Nou, 30 stands in ieder geval van verschillende Nederlandse platenhandelaren. Ze bieden uiteenlopend aanbod aan van vinyl, LP's, singles, maar ook CD's. Als muziekliefhebber moet je daar naartoe. Tussen 11 uur morgens en 5 uur middags. Purmerend P3. Hellevoetsluis. De platenbeurs in Hellevoetsluis is een kleine platen- en CD-beurs. Deelnemers uit het hele land zullen divers aanbod aan cd's, singeltjes en cd's aanbieden. De beurs is van 11 uur morgens tot 5 uur middags. Dan kun je nog naar Breda, Pier 15, Electronic Vinyl Market. Nou. Dan kun je terecht tussen 12 uur en 6 uur 's avonds. Ze gaan een uurtje langer door. Dat zijn Brabanders. Maar de langste platenbeurs van Nederland vindt plaats op tweede Pinksterdag in Apeldoorn. De markt vindt plaats in het centrum van de stad en is de derde editie van deze platenmarkt. De langste platenbeurs, dat betekent niet dat er allemaal aan ingesloten platenhandelaren achter elkaar staan in marktkramen. Nee, het is verspreid over heel de stad. Dus als je van A naar B loopt, is het inderdaad de langste tippel langs al die platenboeren. Maar het is niet een ingesloten langste platenbeurs van Nederland. Maar je moet ergens reclame mee maken, toch? Langste platenbeurs van Nederland in Apeldoorn op tweede Pinksterdag 25 mei tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags in Apeldoorn Centrum. Zijn we er al zo'n beetje doorheen? Nee, je kan ook naar Haarlem, de platenbeurs op tweede Pinksterdag in het skatepark. En dan hebben we het eigenlijk wel zo'n beetje gehad weer voor de komende week. Dus waar kun je centjes uitgeven? Nou ja, in de buurt inderdaad in Apeldoorn. En voor de rest eigenlijk ook weer door heel Nederland. Muziek is altijd wel bijzonder, want er zijn wel eens groepjes die muziek naspelen, zoals het heet. Dat heet Boogie Box High, deed dat in de jaren 80. En succesvol, nummers van de Bee Gees en anderen. En deze kennen we ook allemaal nog, maar deze is toch wel heel erg grappig. Rod Stewart werd ook al een keer geüptempoed. En deze ook. Hier is Jive Talking van Boogie Box High.

0: 1987. Ja, Boogie Box High. Jive Talking nummer 4. Net het beter eigenlijk als het origineel van de Bee Gees in 1975. Die kwam niet verder dan nummer 26 en 3 weken genoteerd. En deze hield er 10 weken vol in de parade. Boogie Box High, Jive Talking, nogmaals 1987. Ja, dat blijft leuk.
1: Het moment dat de naald het vinyl raakt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.
2: Voorst Veluwezoom.
3: Don't be late.
4: Okay.
3: Oh, it's trying to break. Practically.
2: It sure is. Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain. And thinking of you. As soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good.

Dit blijft een kippenvel nummer. Ja, The Love Unlimited en Walking in the Rain with the One I Love. Ja, dat is, ik vind het zo'n mooi nummer. Altijd al gevonden, natuurlijk uit de stal van Barry White en later ook met de Love Unlimited Orchestra. Was dit de drie dames van Love Unlimited. En nogmaals, Walking in the Rain with the One I Love. Wat valt nou het meeste, oh nee, deze niet. Wat valt nou het meeste op eigenlijk aan zo'n plaatje, als je de tekst een beetje beluistert? Ze zeggen, ik ga snel naar huis. En dan ga ik de man die ik lief heb, ga ik bellen. Ja, toen had je nog helemaal geen mobiele telefoons. Ik spreek natuurlijk over de jaren 70. En ze neemt dus de tijd aan om door de regen te lopen, te denken aan haar geliefde. En de regen te laten zijn voor wat het is en alleen maar verliefd te zijn. En dat is natuurlijk ontzettend mooi. Daar hebben we allemaal geen tijd meer voor tegenwoordig. Toen wel, in de jaren 70. Ja. Love Unlimited, die bezong dat inderdaad uitstekend. En als het thuis komt, gaat ze dat inderdaad dat draaien, dat nummer. Dat hoor je ook dan. Dan neemt die man ook aan de andere kant op. Gewoon een landlijn, zoals het heet. Dat was iets bijzonders als je elkaar kon opbellen. Ja, zo ging dat in die tijd. Ik ben er een beetje, ja, nostalgisch van, dames en heren. Maar dat hoort bij het programma, zullen we maar denken. Toch, ja. Ik heb ook weer een hele mooie voor je klaargelegd. Uit de stal van onze eigen persoonlijke collectie, zeg maar. Gaan we terug van de jaren 70 naar de jaren 80. En dan moet ik even goed kijken, want het zijn wel hele kleine lettertjes. Terwijl ik de leesbril op heb gedaan voor vandaag. 1982 of 85. Het is zo klein, kan ik niet lezen. Lettertype 2. En ik zal het wel even googlen zometeen. Eén ding is zeker, het is een prachtnummer wat destijds 6,50 gulden kostte. En dan heb ik het, oh hier staat het stempeltje op. Dat is alleen het nummer 51, zit niet op. Maar wel 6,50 gulden betaalden we toen destijds voor één singeltje. Ja, in zoverre is het iets goedkoper geworden natuurlijk, al die downloads. Holding Back the Years, natuurlijk de prachtige uitvoering van niemand minder als Simply Red. MUZIEK

0: Ja, Holding Back the Years. Ja, dat zijn toch wel de grote inderdaad. 1985, dat wou ik er inderdaad nog van zeggen. Waar zijn we aan toe? Oh, we zijn hier aan toe.
1: Voorst Veluwe zo.
2: Weer.
0: Het weer tot met vrijdag heb ik hier de eerste helft van deze week. Is wisselvallig, temperatuur die stijgen wel geleidelijk. Vanaf donderdag zonnig, droog en meer dan 20 graden. Nou, dan kun je toch wat. Ja, maandag vandaag is nog wel nattig. Dinsdag wordt nog veel nattiger, dunner. En ook de woensdag is niet fijn. Maar donderdag, dames en heren, dan klaart het ietsje op. Want dan gaat de temperatuur naar 20 graden en vrijdag naar 23 graden. Oplopende temperaturen dus inderdaad van de avonden van 8 graden naar 10. En overdag van 15 naar 23 graden. Wind zit in het zuidwesten vandaag nog windkracht 2. Gaat iets aantrekken wordt het zuidwest 3. En dan met het mooie weer gaat hij naar het westen. En eigenlijk als het echt mooi weer wordt, dan is het de zuidoostenwind windkracht 2. Weinig wind, veel zon. Dus het wordt eigenlijk, zoals het goed is, een mooi pinksterweekend. Nou, daar verheugen we ons al op. Ja, samen met Tol Hansen, want die heeft het over de rhododendrons.

Ja, dit zijn toch wel heel erg leuke liedjes inderdaad van Tol Hansen. En het album heet Moet Niet Zeuren. Zullen we daar eens de dubbel aan van maken dan gelijk? Ja, zullen we dat eens doen? Dan zet ik ook gelijk de eerste track op, want dat was zijn grote hit namelijk. En dat was Big City. De grote hit van Tol Hansen uit die tijd. En dat komt dus nogmaals van het album Tol Hansen Moet Niet Zeuren. MUZIEK

Brady. Hare Krishna's op de dam, douwen in je hand een briefie hoe je happy leven kan. Zo te zien en volgens mij zijn ze zelf niet zo blij.

kwam van de Antillen, woonde in Haarlem en zong dit parade in het nummer van Stevie Wonder. Dit was Tony Sherman, het nummer S uit 1977. Want de versie die op het album stond, Songs in the Key of Life, die kent iedereen natuurlijk wel. Maar dat was wel grappig, want dat was geen hit in Nederland en wel deze. En dat was Tony Sherman inderdaad, 1977. Het nummer zelf kwam in 1976, maar werd eigenlijk nog veel bekender. Toen gingen George Michael en Mary J. Blige daarmee aan de haal. Dat deden ze in 1999. En dat was ook een grote top 10 hit, nummer 9 destijds. En natuurlijk allemaal origineel van de hand van Stevie Wonder. Je hoort wel bij Tony Sherman dat hij een grote fan is van niemand minder als Stevie Wonder. Want dat merk je aan alles. Het is een fantastische uitvoering, vind ik, in die tijd zeer geslaagd. Helemaal omdat het plaatje eigenlijk niet werd uitgebracht door de platenmaatschappij van Stevie Wonder zelf. Nou, goede kans, gegrepen en gelukt. Over covers gesproken, want dit was natuurlijk eigenlijk een cover. Ik heb een cover van Elton John. Het nummer heet Don't Let the Sun Go Down on Me. Een prachtige uitvoering van Oletta Adams.

Ja, deze hoor je niet vaak. Nee, het is wel een hele mooie uitvoering ook. Don't Let the Sun Go Down on Me, Oletta Adams. En ja, dat is... Daar gaan we nog lang door, Don. Wat wil ik erover zeggen? Ja, ik zocht eigenlijk nog steeds van Oletta Adams één nummer. En The Window of Hope, maar dat is niet op vinyl te krijgbaar. Althans, totaal niet in Nederland. En als er ergens nog een album van is, dan is het niet te betalen. Dus dat vinden we niet leuk. En ja, alle platenbeurzen afspeurende kom ik toch deze dame niet en veel tegen op vinyl. Dit singeltje wel, dat is het originele, dat zat ergens in een bak ook. Don't Let the Sun Go Down on Me. Ik was erg blij mee inderdaad, want het grappige is, iedereen kent de uitvoering natuurlijk van Elton John zelf uit 1974, stond in de hitparade. Deze uitvoering uit 1991, nummer 32, 9 weken genoteerd, ook in de hitparade. Maar de grote klapper kwam natuurlijk door George Michael en Elton John zelf. Don't Let the Sun Go Down on Me. En dat was wel grappig, want Oletta Adams die kwam eerder uit eigenlijk, in oktober al met dit nummer. Stond ook een hitparade. En toen dachten Elton John en George Michael, daar kunnen we ook. Hebben ze gedaan, want het was ook bij een live concert hebben ze dat gedaan. Ja, dat was ook een fantastische uitvoering. Don't Let the Sun Go Down on Me uit 1991. Alle twee uit 1991 trouwens. Hè? Zowel van George Michael als van Oletta Adams. Nou, genoeg informatie. Eens kijken of we nog kunnen tijd hebben voor het Sinatra-moment. Ik ben druk aan het zoeken om dat allemaal nog te regelen eigenlijk in deze aflevering. Maar het zit niet helemaal mee. Even kijken. Ik wil nog even zeggen dat als je zegt, ik heb belangstelling voor werk bij de lokale omroep, schrijf gerust even een mailtje op de website. Daar staat van zowel rtv794.nl als bij voorstveluwe.nl. Genoeg informatie hoe je dat kan doen. In ieder geval, ze antwoorden altijd. Dat is een ding wat zeker is. En hier is Radio.

Ray Parker Jr. en Radio. Ja. A Woman Needs Love. Dat was inderdaad dezelfde manier als van de Ghostbusters destijds, inderdaad. Ik heb hem gevonden. De drone moet nog eventjes de lucht in. En daar zoeken we dan nu naar waar is die drone. De drone is hier. Kijk, oh, daar gaat hij al. En het gaat heel snel zijn. Want anders halen we het helemaal niet tot het einde, zeg maar, van dit eerste uur. Dames en heren, het Sinatra-moment van vandaag. Van de all-time greatest hits. Maar ook een echte hele grote. Hier is My Way aan het einde van dit eerste uur van 100% vinyl. Frank Sinatra, dames en heren.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovatsko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

0: 1984, de Pointer Sisters en Slow Hands.
1: Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.
0: Ja, en nou heb ik mijn jingeltje niet klaarstaan volgens mij. Eens even kijken wat hieruit komt. Oh, dat is eigenlijk niet helemaal de goeie, maar vanuit. Goedemorgen. Het is weer tijd voor een uur lang 100% vinyl. Ja, ik heb niet zo snel gekeken wat voor muziek hier klaar stond. Excuseer. Ik had nog... Ik zat nog met de koffie en een koekje en ik heb nog een dropje in mijn mond. En dat moet je allemaal niet doen tijdens een uitzending. Dat is ook weer fantastisch voorbereid natuurlijk op deze manier. Maar de muziek had niet liggen. We begonnen met de Pointer Sisters uit 1975. Dat was niet de grootste hit, maar ik vond het wel een heel goed nummer eigenlijk. Slow Hand. De nummer 1 hit was Fire, geschreven door Bruce Springsteen uit 1978. Die kwam wel nummer 1. Voor de rest ja, hadden ze toch zeker een 15-tal hits in Nederland. En daar was dit er eentje van. Ik vind het een hit. Ja, dat ja, vind ik. Het was trouwens geen 85, maar 81. 85 was de Neutron Dance van de film Beverly Hills Cop. Dat weet ik nog wel. Wat gaan we doen? Lekkere muziek draaien. Een uur lang weer 100% vinyl. En we zijn bij tot de klok van het volgende uur. Na de Pointer Sisters, ja, dat zijn natuurlijk sterren. En wie zongen er over de sterren? Nou, deze groep eigenlijk, die kunnen we ook niet laten voorbij komen. 1979, dames en heren. De betere tijden voor de disco en soul. Earth, Wind and Fire bevolgde vele malen de hitparade. De top 40 was niets zonder deze groep. En die laten zulke prachtige hits achter. Onder andere deze. Ja. Het album heette I Am en hier is Star.

0: Even lekker tijd voor jezelf.
1: Met Forst Veluwezoom.
0: Onze regio. Jouw muziek.
1: Forst Veluwezoom.

poesje staat from the legendary Zing album. Waar het de Tramps Disco Specials hadden nog apart opgestickerd. Inderdaad, Zing went the string of my heart. Ja, dat zijn dan toch alweer de betere platen eigenlijk uit de jaren 70. Daarvoor hoorde je Chic met Le Freak. En tijd voor de jaren 80. Ja, we moeten toch alweer eventjes weer plaatsmaken, want we kunnen niet in de jaren 70 blijven hangen. 1986 was een groepje van Italiaanse afkomst. Hier is Mattia Bazar en Ti Sento.

je zal in deze tijd toch je plaatjes hebben mogen kopen, zeg maar. In die tijd, ja. Matia Bazar. Op de andere kant van het singeltje trouwens, de Engelse versie. Ticento is het origineel. En het betekent I Feel You. Het is eigenlijk een prachtige vertaling van een... De vertaling is eigenlijk van een prachtig liedje in het Italiaans van Matia Bazar. Het was een eendagsvlieg, hoewel de groep nog steeds bestaat. Kwam dit uit 1985. Ik hoor je, het in muziek beweegt nauwelijks, maar het is een wereld in mij die explodeert. Dat zingt de zangeres ook inderdaad. Dat merk je aan alles. Als je de clip ook ziet, dan gaat dat zo vol passie. Dat is echt geweldig. Ik hoor je, een rilling loopt over mijn rug. Een schot dat raak is. Hou je van mij of niet? Hou je van mij of niet? Hou je van mij? Ticento, Miami, wat heb ik nog? Wat heb ik nog aan poëzie? Terwijl de schaduw de slaap langzaam laat wegglijden. Ja, het is... Vertaal het maar een keer gewoon met Google. Je kan dat gewoon opvragen. Ticento, ik hoor je. Ja, dat is toch... Aan de andere kant zat het Engelse... ik ga een stukje van draaien ook. Dat doet afbreuk aan hoe dit allemaal gezongen is. Ik kwam in ieder geval uit de hitparade van de jaren 80. Dat ik beloofd inderdaad even terug te gaan daarnaar. 1985, piekpositie nummer 2 en 11 weken genoteerd. En was een grote hit eigenlijk in toch wel Europa. Maar met name eigenlijk in Duitsland, Nederland en België. Daar werd dit zeer gewaardeerd. Door vele mensen gecoverd, onder andere door Marco Borsato. Zomaar een mens, toevallig. Irene Cara.

boing. Respectable. En dan klapte er nog achteraan de raad. Natuurlijk de Rolling Stones uit 1978. Nummer 16 is hoogte. 6 weken geleden. Het was niet eens zo heel erg hoog. Nee, respectable. Maar toch wel een respectable plaatje. Kwam van het album Some Girls. Je kan van deze groep niet meer zeggen, zo maken ze ze niet meer. Want dat doen ze nog steeds op het moment van deze aflevering. En opname van deze aflevering, zeg maar, waren ze nog steeds bezig met een nieuw album. Respectable draaien we nog een keer van de Rolling Stones. Een dame die ook in hitparade te vinden was in de jaren 80 en 90. Toni Braxton, niet veel op vinyl te krijgen, want toen kwamen de cd's en toen was het afgelopen. Maar ze had een aantal grote hits. En deze Breathe Again van Toni Braxton, die ligt nu op de draaitafel. Maar ik heb wat bijzonders. We hebben natuurlijk iets bijzonders. Jazeker, want het is namelijk de Spaanse uitvoering. Versión Español van Toni Braxton.

0: Nou, nog een mooie zucht aan het eind. Toni Braxton en Breathe Again. Ja, het is een dame. Ik heb altijd jammer gevonden dat ze haar haar verknipt heeft. Zoals bij dit plaatje inderdaad. Daarvoor was ze heel mooi lang haar. En was natuurlijk ook bekend met Unbreak My Heart. Een tearjerker. Een tranentrekker van de bovenste plank. Zeg maar. Want ze had aardig wat hits in Nederlandse hitparade in die tijd. Deze kwam nummer 7 terecht. En dat spreken we over 1994. Ja, dat is toch eigenlijk wel bijzonder dat we dat op grammofoonplaat hebben. Want zoveel van die 90er jaren hebben we niet op vinyl. Toen kwam de cd. En toen was het afgelopen met singeltjes kopen op vinyl. Nummer 2 in ieder geval. En nummer 1. In veel landen ook, net 96, Unbreak My Heart. Dat kwam dus daarna. En dit nummer kwam er eerder. Misschien heeft ze juist haar haar laten groeien. Dat kan ook nog, want ik ken haar eigenlijk alleen maar met lang haar van Unbreak My Heart. Mooie dame in die tijd die veel hits maakte. Want ze stond, maar liefst, even kijken hoor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer stond zij in de hitparade genoteerd. En het was allemaal in de periode van 1994 tot 2000. Goed, dan het volgende, Ray Goodman en Brown. Ja, dat is ook weer zo'n klassieker eigenlijk. Toch uit de jaren 70. Maar ja, daar kwamen wel heel veel mooie plaatjes van. Deze ook. Hier is Special Lady.
1: You must be a special lady.
2: You'll be singing first time or second?
3: No, Harry, I'm singing second, man.
1: And a very exciting girl.
2: I'll bring that bass out, man.
4: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
1: You gotta be a special lady.
2: Let's get down on some hunger. Come on.

0: Heerlijke meedijnmuziek is dit. Ja, Fat Larry's Band. En dat was de groep inderdaad die dat ten horen bracht, zoals dat heet. Kwam uit Philadelphia en ja, dus opgericht eigenlijk uit Fat Larry James. Dat was de oprichter daarvan. Hij werd geboren in 1949, maar overleed al op 5 december 1987 aan een hartaanval. En daarmee hield ook Fat Larry's Band op te bestaan. En nog wel één opmerkelijk aardigheidje eigenlijk, behalve dit nummer inderdaad in Europa. Een grote hit was in Amerika niet. In Amerika was er een andere hit wel bekend van hun. Dat is Act Like You Know. En is later gebruikt voor de soundtrack van het computerspel Grand Theft Auto Vice City. En daarna verschenen er nog wel 3 albums waarvan Nice uit 1986 in de stijl van de synthesizer funk. Maar ja, James was op 38 jaar geleden overleden. En daarmee was eigenlijk het einde gekomen van de groep. Ze laat wel een hele mooie hit achter in Nederland. Het was daar wel mee eigenlijk een eendagsvlieg. En dat is wel een beetje jammer eigenlijk, want de groep had veel meer hits. En deed het goed, maar alleen Zoom, dit nummer, zo heette het, van Fat Larry's Band uit 1982. Van nummer 17 terecht in dit parade. En 5 weken genoteerd, 1982 nogmaals, Zoom van Fat Larry's Band. Hierbij 100% vinyl. En we hebben weer wat voor je klaargezet van een beetje country-achtig kan, hè? Kan een beetje country. Jawel, maar dan wel van Emmylou Harris. Dat is natuurlijk ook wel mooi. You never can tell. Of je kan nooit kantelen. Nee, dat is echt niet. You never can tell. En toen word ik hier aangekeken in de studio. Sommige mensen, we hebben af en toe bezoek in de studio. En die zitten, deze wil helemaal niks zeggen, deze meneer. Maar hij kijkt mij met grote ogen aan. Van, meen je dat nou echt? You never kantel? Nee, you never can tell. Van Emmylou Harris. Dat hoor je allemaal hier bij 100% vinyl. Een hele goede morgen.
1: Elke week op RTV 7B4 en Forst Veluwe Zoom. 100% vinyl met Martin Burgers.
2: Forst Veluwe Zoom.

Lloyd Price uit 1959 had drie grote hits in Nederland. En dat was onder andere Personality, wat je hoorde. Kwam nummer 3 terecht in 1959, voor zover het toen hitparades waren. Ik denk dat het een Amerikaanse notering is. Dan hebben we nog Stagger Lee, ook van Lloyd Price uit 1959, nummer 3. En I'm Gonna Get Married, vond ik een prachtig nummer. 1959, ook alle drie die hits uit 1959. En de nummer 12 van terecht. 13 weken genoteerd. En dit nummer stond 35 weken in hitparade. Personality draaien we nog eens een keer van Lloyd Price. We zijn toe aan Tavares. Heaven Must Be Missing an Angel.

De zomer van 1976. Heaven Must Be Missing an Angel. Nummer 1. Vele malen gecoverd. Onder andere door Ben Liebrand. Had nog veel meer hits, deze groep Tavares. Dit was een aflevering van 100% vinyl. Bedankt voor het luisteren. En dit plaatje is zo lang dat het tweede gedeelte, dat staat op de achterkant. En wij hebben toevallig dan twee singeltjes, zeg maar, die dus achter elkaar kunnen draaien. Dus wat gebeurt er? De andere plaat, andere draaitaal, gaat het nummer gewoon verder met Heaven Must Be Missing an Angel Part 2. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op een medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
2: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

cuts.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van den Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
3: Kan hij schieten? Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!
4: Dit is InfoMix met muziek en informatie. Dit is InfoMix met muziek en informatie.
5: Allereerst wil ik u hartelijk danken voor alle kaartjes, appjes en telefoontjes tijdens mijn aanwezigheid wegens gezondheidsredenen. Daarnaast wil ik mijn dank uitspreken aan Gerard en Lucienne, die vorige week het programma hebben overgenomen, en aan collega Robert, die de weken daaraan voorafgaand prachtige muzikale mixen had samengesteld. Ja, en ook vandaag zijn we er weer. We hebben een afwisselend programma voor u. Met bijzondere verhalen, mooie initiatieven en gezellige evenementen uit de regio. We besteden aandacht aan het 5-jarig bestaan van particuliere school Vivanto in Epe. En ja, hier in de studio is het een bonte boel met allemaal kinderen en ouders. Want ik wil van hun weten, en u waarschijnlijk ook, waarom de school zo belangrijk voor hen is. En waarom Vivanto volgens hen moet blijven bestaan. Daarnaast praten we over biodiversiteit in de gemeente Epe. Pieter Swinkels, hij organiseert samen met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland een inspiratiemiddag voor inwoners van het buitengebied. Verder kijken we vooruit naar de buurman fietsen Pinksterronde in Heerde. En hebben aandacht, blijven fietsen, aan de fietsenwerkplaats van de Techniekbrouwerij in Epe. En zij maken kans op een mooie bijdrage uit het AWB-fonds om nog meer fietsen beschikbaar te maken voor mensen met een kleine beurs. En u kunt daarop stemmen. Natuurlijk staan we ook stil bij de Pinksteren. Dat doen we met het weerbericht natuurlijk. Het wordt mooi weer rond de Pinksteren. Dat hoort hier van onze eigen weerman natuurlijk tot de puntjes op de i. En een gezellige rommelroute in Emst komt ook weer voorbij. William zult u de komende tijd moeten missen. Hij geniet van een welverdiende vakantie. Techniek in handen van twee heren, Dick Wittingen en Gert Roelofs. En mijn naam is Harry Mulder. Infomix is ook op de woensdagmiddag te horen op Voorst Veluwe Zo. Van harte welkom.
6: Hey, we zijn er. Voor Brummen, Buslau, Empen, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp Achterhoek.
7: Je luistert naar
8: Voorst Veluwe Zoom.

0: muziek, bijpassende muziek die regelmatig klinkt. Als hier leden van de school, particuliere school Vivanto en Epe plaatsnemen achter de microfoon. We horen Oscar Harris met Song for the Children. Want hier in de studio aanwezig, Marieke, Lonneke, Nia, Mandy, Haley, Merlin, Woker. Ik zou zo wel zeggen wakker, maar dat natuurlijk niet, maar die is wel wakker. En Quinn, allemaal van harte welkom. Ja, zijn er nog meer mensen die kijken toe van Vivanto, hoe jullie het gaan afbrengen? Want jullie school bestaat 5 jaar. Dat is toch de reden voor een applausje, vind ik, hoor. Dus, ik wil zo met de kinderen beginnen, maar ga eens toch aan de ouders toe. Eerste instantie, waarom hebben jullie gekozen voor de particuliere school Vivanto? Oftewel, 5 jaar geleden al, of?
1: Nee, niet 5 jaar geleden was dat voor ons. Dat is nu, denk ik, 2 jaar geleden. Nia, die zat eerst op een andere school. En daar had ze het helemaal niet zo naar haar zin. In het begin ging het nog wel, maar uiteindelijk werd dat steeds lastiger. Wilde ze helemaal niet meer naar school. En toen gingen we natuurlijk op zoek naar waarom dat zo was. Nou, ze is heel erg beweeglijk. En daar moest ze natuurlijk de hele tijd stilzitten. Dat lukte niet zo goed. Kreeg ze ook heel veel commentaar op. Dus ze voelde zich helemaal niet prettig. En ja, Vivanto hanteert een hele andere manier van leren.
0: Daar gaan we zo wat dieper op in. Maar,
1: en dat was de reden.
0: Hoe ben je in aanraking meegekomen? Want via internet of mond-on-mond reclame of van je buurvrouw bij wijze van spreken? Of,
1: Mijn man en ik waren al langer op zoek naar deze vorm van onderwijs. Omdat we er al in geïnteresseerd waren, democratisch onderwijs. Maar we wisten eigenlijk nog niet dat Vivanto er was. Dus we kwamen eerst bij Montessori onderwijs. Ja. Wat er misschien iets meer ook een beetje op lijkt. We waren er al in geïnteresseerd.
0: Ja, en wat is er nou zo leuk aan om bij Vivanto op school te zitten? Want op een gegeven moment ben je daarheen gegaan. Jij zit er nog 3 jaar op?
2: Ongeveer 2 jaar. Iets dat, van dat.
0: Ja. En wat is er nou zo leuk aan Vivanto voor jou?
2: Nou, gewoon dat ik mezelf mag zijn. En dat ik lekker mijn eigen gang kan gaan. Dat ik zelf een beetje kan zeggen van, nou, graag wil ik dit vandaag doen. En alle dag wil ik graag dit doen. Daar voel ik mij prettig bij.
0: Het is altijd vrijheid, blijheid, Haley, dan? Want als ik dit hoor, dan denk ik, nou, leuk, aardig allemaal daar.
3: Nou, het is niet altijd vrijheid, blijheid, maar het is wel dat je zelf mag bepalen wat je wil. Dus, we hebben echt wel afspraken met elkaar, belangrijke afspraken ook. Het gaat veel meer over algemene dingen, als stoppen wanneer je wil dat de ander niet dichterbij komt, zeg maar. Algemene afspraken, daar mag je heel veel bewegen, daar mag je rennen, daar niet. Dat soort afspraken hebben wij. Maar hoe jij zelf jouw leren vormgeeft, dat is aan jou.
0: Mooi om te horen. En je hebt naar je zin daar.
2: Ja, heel erg.
0: Ja, je straalt daar volgens mij jullie allemaal. En ik ga jullie allemaal langs. Wat vind jij leuke vakken? Dan ga ik naar jou toe, Mandy. Wat vind je nou leuk aan Vivanto? Hoe lang zit jij erop?
4: Al vanaf het begin.
0: Vanaf het begin? 5 jaar al dus?
4: Ja.
0: Oké. En wat vind je leuk?
4: Nou, dat je ook gewoon met iedereen mag spelen en altijd naar buiten mag en zo.
0: Maar je zegt met iedereen. Ja. Zijn er dan geen klassen?
4: Nee, we zitten allemaal door elkaar.
0: Hé, allemaal? Ik zie jullie hier ook klinken. En knikken. Klopt dat, Quinn?
5: Ja. We lopen allemaal andere leeftijden van 2 tot 12. Lopen allemaal door elkaar.
0: Maar is dat is dat lastig of handig? Help je ook andere kinderen?
5: Nou, hangt er vanaf. In welke situatie?
0: Nou, waar ben jij goed in, bij wijze van spreken? Wat je zegt van, ik kan Woker daarin helpen, noem maar wat.
5: Ik weet niet.
0: Nee. En Woker, dan help jij anderen ook? Want ja, je bent niet de jongste.
6: Nee, zeker niet.
0: Niet dat je oud bent, hoor.
6: Maar ik ben niet twee. Nou, hoe help ik mensen?
0: Heel veel gezegd, dus.
6: Genoeg. Ik help mensen genoeg, ja.
0: Ja. En jij zit ook 5 jaar al op je school, of niet?
6: Nee. Oh. Net 1,5.
0: Oké. En je hoort hier al successen dat we het leuk vinden. Wat vind jij er zo leuk aan? Want je straalt ook als je erover vertelt.
6: Ja, nou, wat ik er leuk aan vind is... Een beetje net als Nia zegt, gewoon zeg maar, ik kan mezelf zijn. Maar ik vind het ook, zeg maar, op zo'n reguliere school moet ik helemaal de hele tijd stilzitten. En krijg ik maar 1/2 uur per dag buitenspeeltijd en... Dat is niet genoeg voor mij.
0: Oké. Maar hoeveel kindjes zitten er op die schoolkinderen?
6: Rond de 20 tot maar 25 kinderen, echt weinig.
0: Oké, dus niet zo heel groot, dus dat er 100 kinderen zitten. Dus, maar hoe gaat het in zijn werk dan? Wie van jullie kan daar toelichten? Hoe gaat het in zijn werk dan? Want jij wilt buiten spelen, jij wilt, ja, weet ik veel, breien wou ik zeggen, maar... Hoe gaat het in zijn werk? Mogen jullie elke dag beslissen? Of is er een soort raad? Of hebben jullie...
6: Nou, veel, zeg maar de helft van de kinderen kiezen om alleen maar te spelen. De andere helft kiest ervoor om ook wat te leren. Maar ook nog steeds heel veel te spelen. Dus ja.
0: Spelen is belangrijk, dus zei
6: jullie. Ja, voor ons wel.
0: Ja?
3: Ja, het is misschien goed om uit te leggen, want het is inderdaad een heel ander concept dan een gewone school. De kinderen lopen eigenlijk los en de begeleiders bewegen daar omheen. Dus die kijken gewoon wat nodig is. De leerkrachten die plannen heel veel in met de kinderen. Dus als er kinderen zijn die willen rekenen, lezen of schrijven of iets anders, biologie of nou ja, wat er maar voorkomt, dan kunnen ze dat gewoon volgen. En voor de rest zorgen wij er gewoon voor dat er begeleiding buiten is en in de andere lokalen waar de kinderen zich gewoon bewegen. En dan kunnen ze altijd hulp inschakelen als het niet lukt. Of, dus eigenlijk bewegen de begeleiders om de kinderen heen, in plaats van bij een normale reguliere school waar de leerkracht voor de klas staat en zegt wat de kinderen moeten doen. Bij ons is het andersom.
0: Oké, maar dan gaat het fluitje naar binnen met z'n allen bij wijze van spreken.
3: Ja, we hebben geen fluitje.
0: Dan gaan we met z'n allen weer zitten en mond houden, wat dan ook.
3: We hebben inmiddels wel een bel. Die, maar dat is voor de schoolkring, voor als er moties ingediend worden. Ja.
0: Zo op die manier gaat het met de schoolkring. Wordt een motie ingediend wat je dan wilt of zo? Of
3: hoe? Ja, misschien kan Merlin dat wel uitleggen. Vertel eens. Hoe werkt een motie?
5: Dan moet je een motie dan indienen en bij een begeleider of zo vragen, wij willen een motie indienen. En dan moet je een bladje hebben waar je alles op kan schrijven. En dan moet je vragen, wil jij erbij zitten? En dan ga je iedereen rond wie erbij wilt zitten. En dan bepaal je op welke dag het is. En dan op een gegeven moment is het dan. En dan gaan we bespreken of het kan of niet. En dat... En dan gaan we dan allemaal beslissen. En als het dan allemaal goed is, dan komt het misschien of niet.
0: Heb jij wel eens iets ingediend wat ze dan overnamen dat jullie met z'n allen gingen doen? Noem maar wat, marshmallows bakken of...
6: Marshbakken?
0: Ja.
5: Nee, ik heb volgens mij geen motie nog ingediend.
0: Jullie wel? Ja, vertel eens.
7: Nee, ik heb laatst nog, een paar dagen geleden, gisteren volgens mij, heb ik een motie ingediend.
0: En waar ging die over? Mag ik dat wel weten? Of is dat een verrassing altijd nog? Dus.
7: Nee, ik denk dat je dat best wel weet. Wij willen graag een schoolband.
0: Oké.
7: Okay. Dus daar heb je dan gewoon al een motie ingediend.
0: En jij speelt zelf een instrument?
7: Ja, ik speel piano.
0: Piano. En dan wil je kijken of er een schoolband kan ontstaan. Dus spelen jullie allemaal instrumenten? Speel jij? Nee? Jullie?
8: Ik doe soms
0: drums. Drums? Ja. Oké. Okay. Nou, dus je drumt dus. Leuk. Ga ik toch helemaal naar de hoek toe nog een keer? Want die hebben we nog niet gehoord, Marieke.
7: heel stilletjes. Heel prima.
0: Hey, als je dit hoort, wat doet het met jou?
7: Ja, ik word hier heel blij van. Ik vind het mooie is inderdaad dat het allemaal vanuit de kinderen mag ontstaan. Dus wat hebben ze nodig? Wat willen ze leren? En dat het heel mooi mag komen vanuit die intrinsieke motivatie. Mijn zoontje bijvoorbeeld, die zat ook echt in de regels. En als hij dan iets moest leren, had hij zoiets van, ja, maar waarom moet ik dit dan leren? Ik ga niet iets... Dus hij kwam op regulier eigenlijk helemaal niet tot leren, omdat hij altijd in die weerstand zat. En hier hebben we het helemaal losgelaten en ontstaat het vanzelf. Dus van na de zomer gaf hij bijvoorbeeld aan, ja, ik wil nou wel eens leren schrijven. Want ik vind het vervelend dat ik jou steeds moet vragen. Dus kunnen we nu eindelijk beginnen met, hoe moet ik woordjes schrijven?
0: Mooi toch?
7: Ja. Echt super, dat is fantastisch. En dan gaat het ineens heel snel.
1: En dan gaat het ineens heel snel, omdat hij het zelf graag wil leren. Daarom gaat het dan ook ineens vaak veel sneller. En we hebben ook nog haar zusje van 4, zit ook daar net op school. En die wil nu al graag leren lezen. En dat
0: nu
1: kan
0: wel.
1: Ook.
0: Oh, dat kan ook wel.
1: Ja, want dat is nu haar moment blijkbaar, dat zij dat heel graag wil leren. En daar is dan ook alle ruimte en aandacht voor.
0: Welk vak ben jij nou allemaal bezig om te leren? Even de microfoon terughalen hierheen. Moet je even dichterbij komen. Wat ben jij nou mee aan het leren?
4: Nog een beetje beter leren schrijven en rekenen.
0: Ja? En dat kun je dan zelf doen in de zin van overleg met de begeleiding dus?
4: Ja.
0: Beetje leren schrijven en rekenen. En wat een heel ander vak. Zijn er ook andere vakken dan die vakken waar je zegt van... oh, dat wil ik elke dag wel doen, behalve buitenspelen natuurlijk?
4: Nee.
0: Nee? Kon zijn en dat je iets hebt, een droom of wat dan ook, dat wil ik leren. Dus. Ik ga zo met jullie verder praten, want het is nu tijd voor muziek.

0: zit hier nog steeds in een hele gezellige studio met allemaal kinderen en ouders van Vivanto in Epe. Ik wil al heel de tijd wat anders zeggen, maar het is Vivanto. Waar staat het trouwens eigenlijk voor? Nogmaals, voor de luisteraars die niet weten die naam. Vraag aan Haley, maar...
1: Ja, Vivanto staat voor levendig. Het is Esperanto, hè, Marika? Ja, Esperanto voor levendig. En nou, dat is het zeker. Het is een levendige school. Zagen we net ook wel even in de studio.
0: Ja, maar ze hebben even stilgezeten hier. En dan konden ze even weer bewegen natuurlijk.
1: Ja,
0: op de muziek. Jij wilt dus een schoolband starten. Of starten. En je hoopt dat er een schoolband komt. Wordt er ook muziek gedraaid op school? Nu? Dan valt het stil.
1: Ja, je doet wel donderdag, nu is Cindy er eventjes niet, maar als het donderdag, dan starten jullie de dag altijd met zingen met Cindy.
2: Dat
1: klinkt door de hele school.
0: En wat zingen jullie dan?
2: Nou, echt bijna alles. Gewoon echt van alles. Alles wat je op de piano kan spelen, dat bijna alles.
0: Ja?
2: Ja.
0: Dat is heel leuk dus.
2: Ja.
0: Hé, zo'n dag op school, hoe laat begint die? En dan heb ik Mandy. Mandy, hoe laat beginnen jullie?
3: Weet ik eigenlijk niet.
4: Mama brengt me.
0: Kwart over negen.
3: Kwart over negen.
0: Kwart over negen. En hoe laat eindigt die dag?
3: 3 uur.
0: 3 uur?
3: Ja.
0: En het is 3 dagen, dacht ik, of niet?
3: 3 dagen. Maandag, dinsdag en donderdag.
0: Oké. Okay. En die andere dagen, wat doen jullie dan?
3: Nou, gewoon lekker chillen.
0: Van jou
2: is het waar,
0: thuis blijven, ja, maar ook misschien dingen doen van hé, dat heb ik geleerd op school. Dat kan ook natuurlijk, hè. Ja. En jullie hebben net vakantie gehad, nu zijn jullie weer begonnen dus op school met z'n allen. Morgen is het woensdag, dan zijn jullie dus niet morgen,
3: op school, nee.
0: Niet op school. Wat ga je morgen doen?
5: Ik ga bij iemand van school spelen.
0: Ja, toch weer school, hè? Dus wat houdt jouw dag morgen in?
2: Ik ga naar mijn oma.
0: Oké. Okay. Je gaat je nog niet voorbereiden op donderdag voor school. Dat hoeft niet. Je hebt geen huiswerk?
2: Nee, ik heb geen huiswerk.
0: Krijgen jullie huiswerk?
2: Wij krijgen hier geen huiswerk.
3: Ik wel.
0: Oh, jij waarom wel. Jij wel?
2: Ik wel, ja.
0: Waarom jij wel dan?
3: Nou, omdat ik dat wil.
0: Oh, oké. Okay. En wat houdt het... Daar kiest hij voor, Quinn. Ja. Wat houdt het in voor huiswerk wat je dan krijgt?
3: Nou, we zien... Eigenlijk is dit... Ik kan het allemaal makkelijk al. Wat ik nu nog doe, het is gewoon plus min keer... En soms deels van me, maar dat kan ik al makkelijk. We moeten nog eigenlijk mijn levels vinden, want ik ben net een maandje bezig of zo. En ik doe het alleen maar met degene waar ik het nu met die huiswerk doe, krijg ik alleen maar op donderdag. En dan reken ik zo af en toe ook nog op dinsdag. Maar dan moeten we nog even mijn level vinden. En ik ben nu bezig met dat doen. Dus.
0: Oké. Okay. Wat ga jij morgen doen?
5: Ook met iemand... met iemand op school spelen.
0: Oh, de school blijft verbonden. Wat gaan jullie doen, heren? Jij hebt huiswerk natuurlijk, maar...
3: Nou, niet ik. Laten we eerst mijn broertje gaan.
6: ik ben dus tijd om gewoon thuis.
0: Want, gewoon thuis morgen.
6: Ja, want Bokker haar gaat meestal gewoon de andere dingen doen.
0: Ah, ja.
6: Dat ik ga het niet doen en ik vind het ook soms niet leuk wat te doen. En dan blijf ik gewoon thuis.
0: Blijf je gewoon thuis?
6: Ja.
0: Ja, nu ga je donderdag ga je dan weer naar school toe, hè?
6: Ja.
0: Je bent net weer begonnen na de vakantie. Delen jullie al verhalen van de vakantie, wat je gedaan hebt? Wordt er op school gevraagd van, hé, wat heb jij gedaan in de vakantie? Of hebben jullie het daarover?
6: Soms. Niet
0: soms. Heel easy, ik wil wat zeggen. Dus ga ik even een jouwje doen.
1: Nou... Er worden wel wat ik zelf altijd doe, ik ben ook begeleider op school, is wel even inchecken bij zoveel mogelijk kinderen die ik kan spreken. Van hey, hoe was jouw vakantie? Hoe ging het? We hebben wel een gezamenlijk startmoment, maar de kinderen, dat is eigenlijk vooral informatief. Dus wat gaan we doen deze week en waar zou je aan mee willen doen? Dus dat even duidelijk is ook voor de kinderen die nog niet op het bord kunnen lezen wat dat is. We hebben wel momenten gehad waarop we dat deden, maar ja, de kinderen hadden er eigenlijk niet zo heel veel behoefte aan. En ze delen dat, omdat er heel veel ruimte is om te delen, doen ze dat eigenlijk.

0: in het spel of in wat kinderen willen. Er worden heel veel spelletjes sowieso gespeeld, maar ook heel veel spel is er met hoe ga je met elkaar om, met wat kleuters eigenlijk ook doen. Dus ja, nee, we staan niet voor de klas. Als een kind een les wil, dan trekken we ons terug op een rustige plek en dan kijken we wat het beste daarbij is.
1: Als nou kinderen of ouders zijn die luisteren, die zeggen ik ben geïnteresseerd in dit soort onderwijs.
0: Ja, dan kunnen ze op de website kijken en daar staat ook precies hoe in zo'n aanmeldprocedure gaat. Want we vinden het wel heel belangrijk, wij nemen eigenlijk een gezin aan, hè. De ouders zijn heel betrokken bij de school. Dus het is belangrijk dat beide ouders en de kinderen natuurlijk achter het soort onderwijs staan. Want het vraagt wel wat van je als ouder ook. Het is niet betaald, dus je moet het zelf betalen. Het is niet bekostigd, bedoel ik eigenlijk. Je moet het zelf als ouder betalen. Nou, je kind gaat 3 dagen in de week naar school in plaats van 5.
1: Wordt dan voldaan aan de leerplicht, zeg maar.
0: Zeker weten, ja.
1: Vraag krijg ik anders direct.
0: Ja, de onderwijsinspectie is eigenlijk heel erg enthousiast over ons soort scholen, omdat...
1: Waarom zijn er niet meer?
0: Omdat het niet bekostigd is.
1: Maar waarom kan dat dan niet? Dat ik denk, jongens, als ik dit hoor.
0: Nou ja, om het heel erg platgeslagen te zeggen, is het... Je mag als... B3-school, dus als particuliere school, heb je veel meer vrijheid. Dus eigenlijk kopen wij een deel van onze vrijheid af. In Jip en Janneke taal. Niet bekostigd zijn betekent veel meer vrijheid. We hoeven geen toetsen af te nemen. De druk kan eraf. En we kunnen op onze eigen manier kunnen we het onderwijs vormgeven. En dat is nou juist voor kinderen die heel veel autonomie nodig hebben. Of die gewoon vrijheid nodig hebben omdat ze bewegelijk zijn. Of op een andere manier leren dan reguliere... gestimuleerd wordt, zeg maar.
1: Tot welke leeftijd mogen ze bij jullie?
0: Tot 14 jaar. En we hopen vanaf volgend jaar ook
1: dan moet afscheid nemen
0: 21 jaar te doen. Ja, we zijn heel hard bezig om ook voortgezet onderwijs op te zetten. En dat begint nu echt wel vorm te krijgen.
1: Ja, want op een gegeven moment zijn ze op die leeftijd dat je afscheid moet nemen. Ja. En dan loop je het risico dat ze weer terugvallen in regulier onderwijs, zeg maar even.
0: Ja, nou, we hebben wel een aantal kinderen die al uitgestroomd zijn naar regulier onderwijs. En dat bereiden we heel goed voor. En als ze dat zelf graag willen, dan lukt dat ook. Alleen ja, wij willen natuurlijk heel graag dat de kinderen die er nu op zitten en die graag willen blijven, dat die de kans krijgen om te blijven. Dus ja, daar zijn we druk voor leerkrachten aan het...
1: Ik heb een paar vragen aan iedereen zelf. Maar allereerst wel kunnen jou eerst. Wat is de website als mensen luisteren? Want,
0: dat is www.vivanto.school.
1: Goed dat je het laatste erachter zegt, want mensen denken .nl of .school, .com, maar het is
0: .school. Ja.
1: Goed, nou dan zit je op die school. Heb je al ideeën wat je later wil worden? Ga ik iedereen vragen, dus. Ja, niet bij de ouders natuurlijk.
2: Eigenlijk helemaal geen idee eigenlijk.
1: Nee? Niet van dat vind ik leuk? Nee. Nou, nee. Alle tijd om te ontdekken op die school natuurlijk.
2: Ja.
1: Met van alles en nog wat.
2: Mm-hmm.
1: En jij?
3: Ik weet het eigenlijk ook nog niet hoor. Dus,
1: Nee, hoop je te ontdekken ook hier.
3: Dus. Ja.
1: Nou, maar hoor toch. Misschien in de school bent of zo. Maar jij zingt, hè? Je kunt het wel.
4: Ja, dat klopt. Ja. Maar dat is niet mijn hoofdberoep hoor.
3: Nee, ik zing ook.
4: Nee.
1: Maar je zingt wel, dus.
4: Ja.
1: Als je die kinderen nou hoort, hè, hoe zie je ze? Ja, hoe kijk jij daarna?
4: Nou, ik ben gewoon heel erg blij dat zij op hun eigen tempo kunnen ontdekken wie ze zijn en waar ze goed in zijn. En dat ze niet gedrukt worden in iets wat ze misschien niet kunnen of waarbij ze hun lol verliezen in het leren. Dus ik ben dat vind ik heel fijn om te zien dat dat hier mogelijk is.
1: Er wordt geen sticker opgeplakt.
4: Er wordt geen sticker opgeplakt. Je kan echt volgen waar je talenten in liggen. Daar word je ook heel goed in begeleid. Je wordt meegenomen eigenlijk in... Ja, alsof het een mini-samenleving is op die school. Dus je hebt ook een stem, er wordt naar geluisterd. Je leert om je mening te geven. Je leert om te luisteren naar anderen. Je leert om dingen te organiseren. Dus je wordt, denk ik, goed voorbereid op de samenleving.
1: Heb je dat zelf gemist als je terugkijkt naar je eigen lagere school?
4: Ja, zeker. Ja, dat wist ik toen niet zo goed hoor. Want ik was heel, heel, heel braaf op school. En ik volgde altijd alles en iedereen. Dus ik deed altijd wat mij werd opgedragen. Daar was ik heel goed in. Maar ja, daar werd ik eigenlijk te goed in. En uiteindelijk wist ik helemaal niet hoe ik zelf beslissingen moest nemen. Toen ik uiteindelijk de wijde wereld inging. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk niet heel erg handig. Dus dat heb ik zeker gemist. Ja.
1: Gaat het ook voor jou als je dit soort onderwijs nu ziet?
5: Nee, ja, ik heb echt wel genoten wel van mijn eigen basisschooltijd. En op mijn middelbare school had ik, maar ik wist ook wel heel graag, ik wist wel wat.

0: waar ik naartoe wilde. Ik wilde heel graag naar dierenarts. Dus ja, dan moet je natuurlijk bepaalde vakken halen en dan moet je...
1: Ben je nu dierenarts?
0: Nee, dan helaas niet. Ik doe wel heel veel met dieren. Maar ja, ik vond het, ik heb daar heel veel plezier in gehad. Ja. Heel veel,
1: Maar je snapt de redenatie wel?
0: Ja, ik snap haar redenatie. En ik zie het dus ook, ik heb één kind en die vindt dat prima om ergens zo tussen die lijntjes te kleuren. Die gaat daar goed op. En mijn jongste, die gaat daar dus helemaal niet goed op. En daar ga je dus echt op zoek naar, maar wat dan wel? Wat is er nog meer mogelijk? En ik vind het wel heel belangrijk om je kinderen te volgen. Waar worden ze blij van? Waar worden ze gelukkig van? Want dat vind ik het allerbelangrijkste. Dus je gewoon, als je niet gelukkig bent op school, dan moet je dus iets anders gaan zoeken.
1: Ja, nee, dat snap ik. Nou, hier zo te horen, heb je blije kinderen. Ga ik toch een andere kant. Heb jij al idee wat je wil worden of zeg je nou veel te vroeg?
2: Nee.
1: Nee? Leuke de vakken blijven volgen op school dus?
2: Ja.
1: Dus, nou, en donderdag kun je voluit vertellen van hier van de radio-uitzending. Of niet?
2: Ja.
1: Ga ik naar Walker?
3: Ja. Nou, wat ik wil worden is, ik wil of in een band zitten of ik wil profskater worden.
1: Profskater.
3: Profskater.
1: Oké. Okay. Nou, dat is een leuke ideeën. Ja. En de band, die hoort al eens een oproep hier gedaan van voor de...
3: Ja. Wij hadden die motie dus ook samengeschreven met z'n
1: dan, nou, dat wist ik natuurlijk niet. Dus,
3: nee.
1: Nou, leuk.
3: Ja.
1: Nou, afwachten of die motie aangenomen wordt.
3: Nou, Quinn. Zullen we zien.
4: Hangt er van af wat er gebeurt in mijn leven.
1: Oh, dus dat is te mooi gezegd.
4: Ja.
1: Ja, dat weet je nog niet. Ja. Niemand kent de toekomst natuurlijk. Nou ja, wij hopen in ieder geval dat er een prachtige toekomst samen in de toekomst in het verschiet ligt voor Vivanto in Eep en omgeving. We blijven jullie volgen. Dus, en misschien kom ik een keer bij jullie op visite.
5: Dat zou leuk zijn.
6: Dat is heel leuk.
1: Oké. Okay. Dank jullie wel.
5: Ja.

gezellige muziek op deze dinsdag en op een ander moment natuurlijk op de woensdagmiddag of op de vrijdag of een tijdstip waar u zelf uitkomt als u luistert via uitzending gemist. Ik luister naar Infomix en ik vind het weer prachtig om hem ook zelf weer te mogen maken. We zijn in afwachting van een gast. De communicatie zal het even misgegaan zijn. Probeer hem te bellen of hij nog in de studio komt. Maar ik heb een aantal berichten voor u uitgezocht. En normaal gesproken zou William dat doen, maar die geniet van een welverdiende vakantie. Op zaterdag 30 mei organiseert Jazz & More Epe samen met de Van Noren Bouwgroep een bijzonder nieuw evenement. Een muziektour door Epe. Een vrolijke muzikale tour door het dorp, waarbij live muziek letterlijk naar de mensen toekomt. Op een speciaal aangeklede vrachtwagen reist brassband Bounce door Epe langs verschillende locaties. Bij iedere stap stapt de band uit om samen met bewoners, bezoekers en winkelpubliek muziek te maken en er één groot feest van te maken. Bounce staat bekend om haar energieke optredens, vol herkenbare muziek, verrassende mashups en aanstekelijk enthousiasme. En ze laten muziek horen van Michael Jackson tot ABBA, van reggae tot feestelijke brassmuziek. Dus het wordt wel wat lastig. Ja, waar gaan ze heen? Ze gaan anderen naar de zorglocaties en woonlocaties in het centrum van Epe. En de route zou ik u even noemen. Ze beginnen bij om 12 uur 's middags bij het zorgcentrum De Klaarbeek. Vervolgens gaan ze naar het zorgcentrum De Nieuwe Antoniehof. Om 13:30 zijn ze bij zorgcentrum Siza Het Slat. Om 14:00 hun weg te vervolgen naar Interact Contour Rutley. En verder kunt u hun aanschouwen dan op het Gruttersplein, om 15:00 op het Kerkplein. En ze eindigen om 15:30 smiddags op het Horecaplein in Epe. Ja, binnen de gemeente Heerden lopen momenteel meerdere acties. En ook in Epe, maar focus nu even Heerden. Om de biodiversiteit in uw tuin te vergroten. Samenwerkingspartners van de gemeente voeren deze uit. Zo kan iedereen met een tuintje of tuin of erf meedoen. En welke acties lopen er? Nou, gratis tuinadvies, ook voor kleinere tuinen. Daar komt een tuincoach langs, een groencoach. Meer biodiversiteit op uw erf of weiland. En daar wordt een informatiebijeenkomst voor gehouden op 21 mei aanstaande. En wilt u daar meer informatie over hebben? Ik ga heel even kijken, want ik had hem hier aangeklikt. Is dat op even zien. Bij slgelderland.nl, daar kunt u zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst in Heerde. Ja, wat is er verder? Staat er verder nog te doen? Ik noemde al de buurman fietsen Pinksterronde van Heerde. Nou, daar gaan we straks aandacht aan schenken. Maar de tweede Pinksterdag is natuurlijk ook van Vios, de gebruikelijke rommelmarkt in het centrum van Epe. Verder kunt u naar Wapenveld op tweede Pinksterdag. Nee, op de eerste Pinksterdag wordt daar een Pinksterplantenmarkt georganiseerd bij landgoed Winnenfried. En de eerste editie trok vorig jaar bijna 600 bezoekers uit de regio en verder daarbuiten. Voor deze tweede editie hopen de organisatoren vooral op een zonnige en droge dag, zodat bezoekers volop kunnen genieten van alles wat de markt te bieden heeft. Van 10 tot 4 bent u van harte welkom op het landgoed om een groene ontmoetingsplek rond te snuffelen. Dit jaar is de markt uitgebreid met deelnemende kwekerijen en specialisten uit onder andere Zweden en Duitsland. Daarmee krijgt de markt een nog internationaler karakter. Bezoekers kunnen rekenen op een breed en bijzonder assortiment planten met onder andere vaste planten, hosta's, boomvarens, bijzondere schaduwplanten, bloembollen, inheemse planten en eenjarigen. Het is veel te veel om nu allemaal op te noemen. Maar u bent daar van harte welkom op zondag 25 mei tussen 10 en 4. Donderdag 21 mei aanstaande organiseert de Goede Herderkerk in Epe aan de Enkweg 2 de maandelijkse ontmoeting aan tafel. De inloop is af 's ochtends vanaf 11 uur en rond 13:30 is het einde. Ze beginnen met koffie en thee en iets lekkers en daarna is er uiteraard de lunch met soep en broodjes. Iedereen is van harte welkom. Opgeven is niet verplicht, maar wel wenselijk. U kunt daarvoor bellen met Francisca Sweers op telefoonnummer. En dat noem ik even voor u. 06-46-62-78-11. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar vrijwillige bijdrage wordt uiteraard op prijs gesteld. De bijeenkomst in de maand juni gaat niet door. En na de zomerstop staat een nieuwe ontmoeting aan tafel. En dan op 17 september. Dan staan we nog even stil bij
Een culturele avond in de Julianakerk. Stichting Emedi organiseert op 29 mei... een bijzondere culturele avond in de Julianakerk in Heerde. De muzikale Georgische avond met Katie, Ruud, Nienke en vrienden. Is een uitmuntende, unieke bijeenkomst. En ik ga kijken of wij nog contact kunnen krijgen. En dat zal op volgende week zijn met Katia, om daar wat uitgebreider bij stil te staan. Dus een avond met cultuur en wereldse muziek en bijzondere ontmoeting. En dat is allemaal dus in de Julianakerk in Heerde. En de entree is €14. Dan is er een jeugdactie van de HLTC in Heerde. Tennisvereniging HLTC Heerde organiseert een speciale jeugdactie voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar die graag kennis willen maken met tennis. Met deze actie kunnen nieuwe jeugdleden op een laagdrempelige manier ontdekken hoe leuk de sport en vereniging kan zijn. Voor €49 ontvangen deelnemers een compleet kennismakerspakket met een totale waarde van ruim €200. De actie bestaat uit de lidmaatschap tot 1 januari volgend jaar, 5 tennislessen, een splinternieuw tennisracket en een tennisbal. Deelnemen aan jeugdactiviteiten en zelfs 2 gratis consumpties. Zowel beginners als kinderen die al eens hebben getennist zijn van harte welkom. En ja, u kunt zich aanmelden tot 1 juni via de website hltc.eu. Dat punt EU is belangrijk. / jeugdactie.

muziek en informatie op uw lokale omroep. Ik heb nog een paar berichten voor u. Het Pinksterfeest in de open lucht. De Grote Kerk en de Regenboogkerk in Epe vieren traditioneel samen het Pinksterfeest op zondag 24 mei in de open lucht. En doen ze al menige jaren bij de zorgboerderij van Zwier van der Weert aan de Hoge Straat 5 in Oene. De wind kan er stevig waaien en het past goed bij het Pinksterfeest. Het feest begint om 10 uur en natuurlijk is er een kinderprogramma en koffie na afloop. Iedereen is van harte welkom. Ja, met de organisatie zegt erbij, als het weer tegen zit, wordt de dienst in de Grote Kerk gehouden. Kijk 's ochtends op de websites voor de laatste stand van de zaken. Maar volgens mij ziet het er heel goed uit, maar horen straks uit de mond van onze eigen weerman Wilfried Elsinga. Straks staan we stil met de rommelroute in Emst. Ik noemde hem al de grote vlooiende hobbymarkt van Wios en Epe. Ik kreeg net een appje hoe laat het begint. Die begint op 10 uur tot 4 uur op de parkeerplaats bij de Albert Heijn. En het plein voor het gemeentehuis en de DK-markt daar in Epe. Dan attendeer ik u op een samen eten, dan in Bloemfontein in Vaassen. Wil je anderen ontmoeten en vind je het leuk om samen met anderen te eten? Huis van de Buurt, de Bloemfontein in Vaassen, organiseert maandelijks diverse maaltijden, verzorgd door een zestal vrijwilligers, die elke keer op tijd aanwezig zijn om te helpen, koken, tafels dekken en opscheppen. Op maandag 8 juni, rond 5:30, is de eerstvolgende datum dat samen eten wordt georganiseerd. De week voorafgaand aan samen eten kan je voor maximaal 2 personen op maandag en dinsdag tussen 12 en 8 bellen of een WhatsApp sturen naar Christine. Het telefoonnummer van haar is 06-84-56-8288. 84-56-8288. En de zaal is open om 4:15. En de deelnamekosten bedragen €6 per persoon. De Open Kerk heb ik net genoemd, die is er. En ja, u kunt van alles nog beleven deze dagen. Het wordt trouwens de Pinksterfair in Vaassen. Daar kunt u ook heen bij Kasteel de Kannenburg. Daar is er ook van alles te beleven op eerste en tweede Pinksterdag. Genoeg in deze omgeving, maar je hoort straks uit de mond van Wilfried Elsinga natuurlijk alles over het weer.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotilla-vloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
2: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: Bicycle Race van Queen hoor u, ja, want dat brengt ons op fietsen. Want aanstaande, oftewel Tweede Pinksterdag, nou ja, we gaan vooruitkijken naar Tweede Pinksterdag. De buurman fietsen Pinksterronde staat op stapel. En dan zeggen mensen, hé, maar die fiets, die Pinksterronde, de Ronde van Heerde, werd toch altijd op Koningsdag verreden? Maar dat is sinds vorig jaar niet meer het geval. En degene die van alles van weet, hebben nu aan de telefoon. Bert-Jan Hamer, dag Bert-Jan.
1: Goedenavond, hallo.
0: Hey, ja, ik kreeg vandaag aan mensen van, ik ga stilstaan bij de Ronde van Heerde. En zeiden ze, die wordt toch altijd met Koningsdag gereden? Ik zei, nee, vorig jaar ook al niet meer.
1: Nee, dat klopt. Sinds vorig jaar zijn wij uitgerukt naar Tweede Pinksterdag. En ja, dat is vorig jaar goed bevallen, dus dat hebben we doorgezet dit jaar.
0: Daarom was de reden dat hij dit jaar ook weer gehouden wordt, die Tweede Pinksterdag.
1: Zeker. Dus. Ja, zeker. We zaten inderdaad traditioneel op Koningsdag.
0: Ja.
1: En op die dag zaten we af en toe wel eens wat winkeliers in de weg die nog open bouwden die dag met de opbouw. En in overleg hebben we toen besloten om het te gaan verhuizen naar de Tweede Pinksterdag. En nou, dat is goed bevallen, dus dit jaar gaan we dat opnieuw doen.
0: Ja, vorig jaar was het denk ik wat wisselend weer, wat ik me kan herinneren. Maar nu wordt het denk ik stralend.
1: Ik heb de weerberichten een paar dagen niet gevolgd, maar wat ik later meegekregen is dat we inderdaad een mooie Pinksterdag gaan krijgen. Zonder neerslag. En daar hebben we vorig jaar genoeg gehad.
0: Daarom.
1: Heel fijn zo.
0: Hey, ik kreeg net een berichtje door van iemand die zegt, ja, deze Pinksterronde, is dat nog voor een bepaald klassement of is het gewoon voor de lol?
1: Nee, dat is zeker voor een klassement. We hebben namelijk op Tweede Pinksterdag twee koersen. De eerste wedstrijd die gaat voor de klasse 3. Dat is een KWU-categorie die openstaat voor renners vanaf 15 jaar.
0: Ja.
1: Daar strijden jonge mannen met oudere mannen als het ware. Ook dames zijn daarin welkom. Dus dat is echt een brede sportcategorie. En na die wedstrijd komt de elite aan de beurt. Dat zijn de hardrijders van het Nederlandse wielrennen. Echt de topsporters. En die strijden om het Veluwe-klassement. En in Heerde is de eerste wedstrijd daarvan. En het is een klassement met verschillende criteria over de hele Veluwe. Waar mooie prijzen, mooie truien te verdienen zijn. Daar is hier dus de aftrap van aankomende maandag.
0: Het criterium brengt het wegwielrennen dus weer naar het centrum van Heerde. Want ik neem aan dat het parcours niet veranderd is ten opzichte van vorig jaar.
1: Nee, zeker niet. Volgens mij is het al zeker 20 of 30 jaar hetzelfde rondje. Door de Dorpsstraat, de Soerelseweg en de Zonstraat. En het is echt een heel zwaar parcours. Het loopt nog een klein beetje op. Er zitten een paar scherpe bochten in. En het is een heel selectief parcours voor de renners. En die komen graag naar Heerde, al jarenlang.
0: Ja, hoeveel rondjes gaan ze?
1: De elite categorie. Die rijden 70 kilometer. En die rijden 75 ronden. En rondes van 900 meters. Dus ze komen vaak langs de terrassen in de Dorpsstraat.
0: Ja, vooral met het mooie weer zitten kunnen de mensen daar op terras plaatsnemen. Want de toegang is gratis, neem ik aan.
1: Absoluut, ja, zeker.
0: Dus mensen kunnen daar, als je van wielrennen houdt, daar plaatsnemen. Als mensen zeggen, ik wil gewoon voor de show meedoen, niet met de klassementrijders, is dat nog mogelijk of is daar ook de deelname al gesloten?
1: Nee, zeker. Mensen die ambities hebben daarvoor, die kunnen zelfs een daglicentie aanschaffen. Ik adviseer wel enige getraindheid daarvoor. En ook die klasse 3 wedstrijd, dat gaat pittig aan toe. Maar mensen die eens een keer een wedstrijd mee willen doen, kunnen een daglicentie aanschaffen en ook daaraan zeker meedoen.
0: Waar is meer informatie daarover te verkrijgen? Op welke website?
1: Dat kan op de website van velosportveluwe.nl.
0: Velosportveluwe.nl staat.
1: En anders op de site van de KNWU, dus de Nederlandse Wielerbond, KNWU.nl, staat alle informatie ook over het aanvragen van daglicenties.
0: Oké. Okay. Wat is jouw rol die tweede Pinksterdag?
1: Geen deelnemer meer. Dat heb ik jarenlang gedaan.
0: Daarom vraag ik hem ook.
1: Ja, zowel organiseren als meedoen. Maar sinds een paar jaar is het meedoen in rondes die andere mensen organiseren nog wel van toepassing. Maar die dubbelrol die laat ik al een paar jaar schieten, zeg maar. Dus organiseren en zorgen dat alles goed staat. Zorgen dat het parcours veilig is en het publiek en de renners het naar hun zin hebben. En dat allemaal goed regelen. Dat wordt mijn rol aan van maandag.
0: Oké. Laat begint het spektakel met alles en hoe laat is het afgelopen?
1: Ja, de klasse 3 wedstrijd, de breedte sport, start om 2 uur voor een koers over een uur. Dus dan om 3 uur afgelopen, 3:30 start de elite belofte en de professionals. Die rijden dus hun 70 kilometer, waarschijnlijk wel binnen de 1,5 uur. En dan zal het rond 6:30 afgelopen zijn.
0: Nou, genoeg reden om naar het Centrum van Heren te komen als hij van vuurrennen houdt. Hey Bert-Jan, ik ga je heel veel succes wensen samen met al die andere vrijwilligers die zich inspannen voor dit spektakel hier in Heren.
1: Absoluut, ja.
0: Oké, dankjewel. Oké.
1: Goed zo.
0: Oei. Dank je.

0: Ja, we gaan het blijven in de fietsenwereld. We gaan het over fietsen hebben, maar dan over de fiets in de werkplaats. En aangeschoven hier in de studio. Ja, hij komt er al jaren met uiteenlopende onderwerpen. Dus Rienk van der Werf. Rienk, van harte welkom.
1: Ja, dankjewel, Harry.
0: Hoe lang geleden dat je voor het eerst was?
1: Nou, in 2012 ben ik voor het eerst bij jou aangeschoven.
0: Het was toen een onderwerp ver weg.
1: Ja, dat had toen te maken met dat ik expeditie naar Sumba heb gemaakt.
0: Die? Ja.
1: En het ging over duurzame energie. Hè. We moesten, ik was toen op expeditie namens HIFOS. Dat is een ontwikkelingsorganisatie. En die was heel erg bezig met zorgen dat, dat we met duurzame energie gaan werken. En die wilde een voorbeeld stellen. En die hadden toen een eiland op de wereld gekozen waar eigenlijk nog geen energiecentrales zijn, al waren toen. Dat was het eiland Sumba. En daar zijn we met de expeditie naartoe geweest met een aantal leden. En hebben we een paar weken bij die mensen daar gewoond en verbleven. En die hadden echt helemaal niks.
2: Je moet nagaan.
1: En we hebben toegekeken van hoe is dat nou? En hoe zou het nou zijn als dat verandert? Nou, dat soort dingen. Dat was wel heel bijzonder. En daar mocht ik toen bij jou over komen vertellen.
0: Je moet nagaan, dat is een tijd geleden. Ja. Dat was onze eerste contact. Heb je nog wel contact met die organisatie in al die jaren?
1: Nee, dat is het
0: langzaam. Volg je nog wel?
1: Ook echt meer om heel te wezen.
0: Het kon zijn dat je googelde wel eens. Ja, maar als ik jou google, kom ik de uitzending tegen van toen.
1: Soms kijk nog wel eens, maar goed, weet je, er zijn zoveel andere dingen weer waar je mee bezig bent.
0: Ja, en een van de andere dingen gaan we het over hebben, de fietsenwerkplaats Epe. Want we hebben al een keer iets gehad, een keer over fietsen. Maar ik kreeg mijn luisteraars al, die zeiden van de fietsenwerkplaats, kun je daar fietsen laten maken? Wat is de fietsenwerkplaats?
1: Nou, de fietsenwerkplaats is gewoon een fietsenwerkplaats waar we fietsen repareren. Alleen, het zijn fietsen die wij gedoneerd krijgen.
0: Niet je eigen fiets daarom.
1: Niet je eigen fiets. Wij krijgen fietsen gedoneerd. En die fietsen die knappen we op. En die fietsen die gaan naar mensen die een krappe beurs hebben. Geen geld hebben om een fiets te kopen. Maar ja, je weet Harry, iedereen in Nederland, ik zeg het, is eigenlijk geboren op de fiets.
0: Ja, feiten wel. Het ziet,
1: Als je geen fiets hebt, dan hoor je er niet bij. En kinderen die naar school moeten en geen fiets hebben, die staan er buiten. En daar zijn wij voor gewoon. En dat is eigenlijk een beetje voortgekomen uit dat ik bij de ANWB consul was. En de ANWB heeft in 2016 het ANWB kinderfietsenplan opgezet.
0: Ja, meeste mensen denken de ANWB van de auto, maar Algemene Nederlandse Wielrennersbond natuurlijk. Hè,
1: dus. Ja, maar daar zit je even fout mee, want ANWB is niet meer de afkorting, maar is een eigen naam geworden.
0: Oké, sorry.
1: Dat is niet belangrijk. Maar wat ANWB toen bedacht, hè, die deed allemaal maatschappelijke projecten en die zitten natuurlijk heel erg op mobiliteit. Mm. En die hadden toen ook bedacht van, ja, maar mensen moeten kunnen deelnemen aan maatschappelijk verkeer. En die hebben toen bedacht van, we gaan gewoon fietsen inzamelen. We knappen ze op en dan gaan ze via maatschappelijke organisaties naar die mensen die ze nodig hebben. En dat begon in 2016.
0: Ben jij erbij mee begonnen?
1: Ja, toen was ik er al bij betrokken. En in eerste instantie gingen de fietsen allemaal naar Den Haag toe. Het hoofdkantoor van de ANWB is in een joods gebouw overigens. Hadden ze een fietsenwerkplaats. En nou, dat is heel klein begonnen. En langzamerhand werd het steeds verder over het land verspreid.
0: Er zijn meerdere fietsenwerkplaatsen in Nederland dus, inmiddels?
1: Ja.
0: Okay.
1: En in die afgelopen jaar heb ik dus diverse keren ook in Epe inzamelingsacties gehouden. Toen namens het ANWB kinderfietsenplan, zeg maar. En er werden die fietsen die kwamen dan. En die, ik heb heel veel fietsen gekregen. Mijn garage stond bij tijd wel bom en bom vol. En die ging het land door. Nou, en toen kwam ik Suzanne Tuinman van Koppelzoe. Die kende ik al. En we kwamen te praten. En toen zei ze van, maar kunnen we dat niet lokaal doen? En zo zijn we een paar jaar geleden met dat plan begonnen. Kunnen we het aanpakken? We vonden dat super om wel te doen. En dus, ja, we zijn het gaan bouwen. En begin vorig jaar, en dat was heel belangrijk, toen kwam met Nicole Gosling in aanraking. En die heeft toen ervoor gezorgd dat de Rotary in Epe gewoon een behoorlijk fix bedrag heeft beschikbaar gesteld. Waarmee we dus ook kapitaal hadden om de reparaties te betalen. Want ik verzamelde wel fietsen, maar ja, de hele goede fietsen die konden doorgeven. Maar er waren ook heel veel die echt een reparatie nodig hadden. Ja, daar moet je geld voor hebben.
0: Ja. Je noemt Nicole al, die is van de techniekbrouwerij. Daar zijn jullie nu bij betrokken?
1: Ja, want toen hadden we wel eens, we hadden inmiddels een schuur gevonden bij iemand waar we de fietsen mogen stallen. Dus dat is ook een ding, want waar laat je die dingen? Hè?
0: Nou, niet allemaal bij jou in de garage.
1: Nee, en bovendien, we zijn weer kleiner gewoon en mijn vrouw ziet me aankomen. Dus dat was geen optie. Dus we hebben ergens iemand die heeft een grote schuur gratis voor ons beschikbaar gesteld. Dus daar daar stallen we de fietsen. Toen moesten we een werkplaats hebben en toen kwamen we zo bij de techniekbrouwerij uit, waar Nicole nou bij betrokken is. En die hebben prachtige hallen in Epe. Je bent er nog nooit geweest, denk ik.
0: Ik ben zelf nog niet geweest, nee.
1: Is echt de moeite waard. Hele mooie hal. En daar mogen wij dus elke vrijdagmiddag gewoon gaan sleutelen. Dus, en toen die werkplaats was, toen konden we ook vrijwilligers gaan werven om mee te gaan sleutelen. Dus ik ben vorig jaar, ergens in juni, begonnen met één vrijwilliger te sleutelen. En dat is heel leuk. Die meneer is inmiddels 81.
0: Okay.
1: En hij komt uit Eritrea. En hij is daar heel lang fietsenmaker geweest.
0: Dat wou ik nou zeggen, maar je moet wel een beetje kennis hebben, denk ik.
1: Ja, nou, maar ik denk als je uit zo'n land komt en fietsenmaker bent, dan ben je super handig.
0: Ja.
1: Want je moet met niks, met een lucifer en een punaise, moet je denk ik iets repareren. Dus dat was, nou, zo heb ik met hem 2 maanden opgetrokken. En toen was de vakantieperiode achter de rug. En toen kwamen er gewoon heel snel een aantal mannen bij die het leuk vinden om als fietsen te sleutelen. En zo hebben we nu een ploegje van 7 vrijwilligers. En
0: die elke vrijdag?
1: Vrijdagmiddag. Ze zijn niet allemaal altijd tegelijk. Soms is iemand in 7 weg. Maar we zijn altijd elke vrijdag mee gaan sleutelen daar.
0: Leuk om te zien dus.
1: En we leren steeds meer. Want ja, als wat we niet weten. Nou, je weet zelf, YouTube. Ja. Daar kan je heel veel instructies vinden. Dus wij inmiddels doen wel heel ingewikkelde reparaties. En het lukt allemaal heel goed. Ja, dat is heel grappig.
0: En die fietsen vanuit Epe, die gaan natuurlijk naar kinderen, naar mensen die het nodig hebben voor naar werk te komen. Werken jullie dan samen met bijvoorbeeld Stichting Leergeld, of moet ik dat zien?
1: Ja, wij werken ook samen met Stichting Leergeld, dus die vraagt ook fietsen bij ons aan. Maar wij leveren ook fietsen via andere organisaties. Dus in principe, wij geven geen fietsen aan mensen die gewoon particulier bij ons komen. Want wij willen wel zeker zijn dat mensen ook daar in aanmerking voor moeten komen. We willen dat zelf niet uit gaan zoeken. Hè? Wij willen niet gaan checken voor, nou, wat is jouw financiële situatie. Dus maatschappelijke organisaties uit de regio, en er valt ook Heerde onder, die kunnen bij ons fietsen aanvragen. En dat gebeurt ook voor hun cliënten. Zij weten hoe iemand erbij zit. Zij kunnen beoordelen of iemand wel of niet daarvoor in aanmerking moet komen.
0: Ja, bijvoorbeeld die Stichting Leergeld ook, noem maar het voorbeeld.
1: De Stichting Leergeld ook, maar bijvoorbeeld hier in Heerde heb je STIP, hè?
0: Ja.
1: En dan heb je Koppelzoo. Ook de diaconieën van de kerken kunnen bij ons aanvragen. Maar het maakt gewoon ons niet uit als het maar een erkende maatschappelijke organisatie is, waarvan we zeggen, weten van, dat is een goede organisatie. En als die anders ons vraagt van, we hebben een fiets voor een kind nodig, of voor een volwassen, maakt niet uit. Dan gaan wij kijken of ze iets hebben en dan krijgen ze ze gewoon.
0: Ja, mooi toch.
1: En we vragen wel van, mocht iemand iets kunnen bijdragen zelf, hè, het kan niks zijn. Het kan 15 euro zijn. Als iemand wel iets kan bijdragen, dan vraag ik wel om dat te doen. Maar het hoeft echt niet. En het gebeurt ook niet heel vaak.
0: Nee.
1: De meeste mensen kunnen het niet betalen gewoon.
0: Maar je zit hier die toelichting te geven voor het fietsenwerkplaats. Dat is, ik hoop dat het bij de luisteraars helder is. Maar ja, je krijgt zoveel aanvragen op de omgeving dat jullie ook de oproep doen aan de luisteraars. Want die kunnen ergens mee stemmen. Want jullie hebben iets. Je bent op zoek naar iets.
1: Ja, het ANWB. Die heeft een AWB-fonds en die elk jaar keren ze 10.000 euro per provincie uit aan een organisatie. En die organisatie, wij horen dus dit jaar ook bij de organisatie die daarvoor genomineerd zijn. Dus wij moeten heel, en daar moet op ons gestemd worden, want hoe meer stem je, hoe hoger de kans is dat je daarvoor in aanmerking komt. Dus wij hebben heel veel mensen nodig die op ons stemmen. Stem op de fietsenwerkplaats bij het ANWB-fonds.
0: Waar hebben jullie geld voor nodig?
1: Die 10.000 euro hebben we nodig, want we willen gewoon een busje kopen samen met een techniekbouwerij om de fietsen te kunnen halen en weer te kunnen bezorgen. Want om eerlijk te wezen, ik rijd nu met ongehaast met een aanhanger constant achter mijn auto aan. En liever, dan zouden we dat niet willen. Dan zou ik willen dat andere vrijwilligers ermee op pad kunnen. Dus die 10.000 euro gaan we daaraan besteden als we ze krijgen. En dan kunnen we gezamenlijk ook gebruik daarvan maken.
0: En wie noemen techniekbrouwerij, die kunnen dan ook gebruik maken van het busje.
1: Zeker, want we gaan het dan samen, bekostigen. Want voor 10.000 euro denk ik dat je nog niet helemaal de been bent. Maar met gezamenlijk kunnen we daar een goede bestelbus voor aanschaffen.
0: Praktisch hulpmiddel voor de fietsenwerkplaats, maar ook voor de techniekbrouwerij, voor duurzaamheid, sociale verbinding natuurlijk in de regio.
1: Ja, techniekbrouwerij richt zich heel erg juist ook op het kinderen in aanraking laten komen met allerlei vormen van techniek. Zodat ze ook weten van de techniek is een heel goede manier om later je boterham in te verdienen. Het is een boeiende wereld waar je echt een goed beroep van kan maken. Maar heel veel mensen, kinderen hebben niet zo in de gaten wat ze daarmee kunnen. Nou, daar legt de techniekbrouwerij zich op vast. Maar als je daar meer over wil weten, dan moet je natuurlijk niet bij mij zijn, want ik ben niet de grootste deskundige daarin.
0: Kunnen we Nicole Gosseling een keer
1: dan moet je Nicole vragen, want die kan het je haar fijn uitleggen.
0: Die gaan we daaruit nodigen. Even terug naar dit project. Jullie roepen inwoners en luisteraars op om te stemmen. Hoe gaat dat?
1: Je zou bij de ANWB naar het stemformulier kunnen gaan, maar je kan in dit geval beter even naar de website van de techniekbrouwerij gaan. En dan klik je de tab fietsenwerkplaats aan en dan kom je vanzelf tegen het veld waar je de stem kan.

0: Daar kunt u stemmen. Tot wanneer kunnen mensen stemmen?
1: Tot 24 mei. Dus deze week nog. Ja, en ik zeg...
0: Ik ga ook zo stemmen. Ga stemmen. U heeft een tijd tot 24 mei. Ja,
1: en wees dan... Dan werk je er ook aan mee dat ook mensen hier in de omgeving... gewoon dat we die kunnen helpen.
0: Het kost niks.
1: Het kost je... Nee, het kost stemmen. Je kan zelfs nog iets winnen, geloof ik, zelfs bij de AWB. Maar ik weet niet eens...
0: Maar stemmen kost niks. Dus,
1: stemmen kost
0: maar
1: niks.
0: Maar je helpt wel de techniekbrouwerij, de mensen... en de fietsenwerkplaats aan een busje of een kleine... Bakwagen, wat dan ook.
1: Ja, dus iets dergelijks.
0: Nou, hou ons op de hoogte, we blijven dit volgen. En ook nemen we contact met Nicole Gosling over de activiteiten van de techniekbrouwerij. Heb je nog fietsenmakers nodig?
1: Nu nog even niet, want we kunnen nu met de groep het aardig aan. We moeten ook zorgen dat de groep niet groter wordt dan het aanbod is. Want dan ga je elkaar voor de voeten lopen. Maar als je belangstelling hebt... Voel je vrij langs te komen om eens een keer te informeren bij ons. Vrijdagmiddag zijn we er, Rutgers of 5B in Epe. Kom gewoon eens kijken en we kunnen altijd met elkaar over in gesprek gaan wat de mogelijkheden zijn. Dus voel je in ieder geval welkom. En als je gewoon eens wil weten hoe we aan het werk zijn, wat we aan het doen zijn. Je mag ook binnenkomen lopen natuurlijk. Hè?
0: Vrijdagsmiddags daar dus.
1: Vrijdagsmiddags zijn we daar altijd. Ja,
0: oké. Okay. Hey, Rienk, bedankt voor je komst in de studio.
1: Ja, ook bedankt dat ik hier
0: graag gedaan. Weer. En heel veel succes en dat ik hoop dat u stemt. Ik ga het in ieder geval doen. www.detechniekbrouwerij.nl Fietsenwerkplaats. Bedankt.
2: Dit is Infomix met muziek en informatie.

0: Ja, nu luister je naar het programma Infomix op de dinsdagavond bij Radio 794. En hoor de muziek van de man die heel bekend geworden is, de zingende hijskraan bedienaar, om het zomaar even te zeggen. En dat is natuurlijk onze eigen Lee Towers. En het song I Can See Clearly Now. En ja, dan gaat een beetje over de regen en hij ziet ook al een zonnige dag. En dat brengt ons weer bij het volgende onderwerp. En dat is inderdaad het weerbericht. En dat gaan we doen met onze eigen weerman van Infomix, RTV 794. En dat is Wilfried Elsegaard. Wilfried, een heel goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, ik had eigenlijk al een beetje zo een vooruitblik met het weer, dat het wel mooi weer zou kunnen gaan worden. En daar heb ik de muziek maar naar uitgekozen. En ja, krijgen we

0: Ook een weersomslag, want de ijsheiligen zijn inmiddels voorbij. En ja, ik zie al diverse mensen allemaal plantjes halen en doen en zo. En gaat het allemaal goed komen met het weer de komende week?
1: Ja, wat de plantjes betreft kan zeker wel. En er komt valt veel mensen met de caravans. Die inmiddels de caravans hebben gedaan en die daarmee weg willen. Een pixel komt er aan. Ja, nou ja, het is, de weersomslag is aanstaande. En ja, we hebben natuurlijk de afgelopen periode, ook even vorige week, ja, een wisselvallige, koele, natte periode achter de rug. Ja. En na het mooie, warme, zonnige en zelfs kurkdroge aprilweer is de laatste tijd toch een beetje kommerlijk wel wat dat betreft. Ja, de mijnmaat op zichzelf is vaak toch wel een mooie, zonnige maat. Maar goed, dit jaar is het even anders. En als we kijken, 5 mei, Hemelvaartsdag. Ja, er waren toch geen dagen waarbij je zeg maar op de vrije dagen echt kon genieten van het weer.
0: Nee.
1: Het was me helder geblazen. Maar goed, de overdag komt en ja, de Pinksteren gaat alles goed maken. Dus wat dat betreft, en dat ziet er gewoon goed uit. En ik zei vorige week al, we moeten door de aardig zure appels heen voordat het een mooie weer eraan komt. Het duurt nog eventjes. Maar we zijn bijna bij Klokkers aanbeland, dus het ziet er nu goed uit.
0: Ja.
1: Maar goed, sinds vorige week, zeg maar, elke dag hebben we regen gehad. Zon speelt eigenlijk een bescheiden rol. En ja, temperatuur op het algemeen rond graad 12. Vanaf het weekend, zondag, zeg maar, is het wel zo dat het wat minder koud is. Een graad of 15, maar het mooie weer is nog steeds niet aanwezig. Zijn momentjes, hè, dat het wel ging. En als we kijken naar de mijnmaat tot nu toe, ja, dan moet ik gewoon concluderen dat mij gewoon enorm tegenvalt. Wat de gemiddelde temperatuur betreft, zit het toch ruim 2 graden onder normaal.
0: Ja.
1: Wat de neerslag betreft, daar hebben we eigenlijk de hele hoeveelheid mei hebben we inmiddels al wel gehad. Ja, en wat de zon betreft, blijf ik ruim onder normaal. Maar goed, de komende tijd gaat dat toch behoorlijk veranderen. En het gaat veel goed maken wat eraan gaat komen in positieve zin. Dus mei zal zeker nog een flink stukje omhoog gaan op de ladder. Hoe ziet de actuele situatie eruit? Want we hebben eigenlijk een hele tijd lage drukgebieden gehad die ons weer voortdurend bepaalt. In eerste instantie hadden we natuurlijk de hele koude noordelijke aanvoer, waarbij hele lage kille temperaturen waren van graad 12. Nou ja, we hebben nog steeds te maken met lage drukgebieden. Het verschil is alleen dat we nu te maken hebben met een zuidwestelijke stroming, waardoor de temperatuur in ieder geval ja, wat hoger uitkomt. En je voelt ook als je buiten komt, het is een andere luchtsoort dan een week geleden, zeg maar.
0: Klopt.
1: Nou, verder als we even de weerkaart verder bekijken, dat lage drukgebied loopt op zijn laatste benen, wat voor onze regio althans, en die trekt wat meer naar het noorden toe. En dan zien we eigenlijk nu nog een hoog drukgebied boven Scandinavië, hebben we helemaal niks aan, krijgen we niks meer te maken. Nee, waar wij moeten naar kijken is eigenlijk, bij Frankrijk gaat zich een hoge druk ontwikkelen, hoog drukgebied ontwikkelen, komt langzaam zeker onze kant op. Ja, en die gaat een beetje boven onze hoogte zich ophouden de komende tijd.
0: Ja.
1: En die zorgt voor die flinke weersverbetering, en waarbij de neerslagkansen verdwenen zijn en de zon zeg maar overuren bijna gaat maken in het Pinkse weekend. En als ik kijk naar die hoge drukgebieden, dan zien we met name ook voor de hele volgende week die verwachting nog zo dat die hoge drukgebieden ons weer blijven bepalen in de grote lijnen. Ja, zelfs de week daarop lijkt het op dat dat ook zo het geval is. Het Amerikaanse model was een beetje afwachtend voor volgend weekend, dus niet aanstaande weekend, volgend weekend.
0: Ja.
1: Dat het toch geen slecht weer werd, maar wel weer wat frisser zou worden. Maar die is inmiddels ook op de laatste week had bijgedraaid. En die gaat dan ook voor langdurig hoge druk invloed eigenlijk kortom. Het gaat nu echt omslaan. Een ander weertje, ik zou bijna zeggen, laat de zomer maar beginnen. En dan precies vlak voor Pinksteren is dat het geval. Dus ja, het Pinksterweekend ziet er gewoon fantastisch uit. We zullen het op een rijtje zetten, want ik zei al, we zijn bijna bij Klokhuis. Maar nog niet normaal, dat gaat gebeuren vandaag en morgenochtend vooral. We hebben vandaag ook een dag met soms een beetje zon, maar de meeste tijd was toch bewolkt. En het was niet zo wel wat droog, een beetje gespetterd. Maar in de loop van de middag zeg maar, zijn er vanuit het zuidwesten buien binnengekomen. Die zijn nu over het hele land uitgebreid. En de temperaturen vandaag, 18, dus het was zeker niet koud buiten, dat niet. En ik zei al, je voelt echt dat het een andere luchtsoort is. Ja, vanavond en vannacht blijven die buien doorgaan. Het is zacht, graaf 12 de komende nacht. Dus ook die frisse nachten zijn we helemaal vanaf. En als we kijken naar morgen, dan zien we met name in de ochtend nog geregeld buien. Dus zou je denken, van, nou ja, die verbetering, ik zie er nog niks van, alleen maar buien.
0: Ja.
1: Dat klopt in eerste instantie. Maar morgenmiddag, dan zien we geleidelijk aan die buien naar het oosten toe wegtrekken. En dan langzaam maar zeker komt in de loop van de middag de zon er af en toe door. Ja, en dan wordt het morgen rond een graad of 18. En dan het zonnetje erbij is, dan voelt het dan morgen al wel lekker aan.
0: Ja,
1: en een echte weersverbetering, die zetten zich eigenlijk dan in. En dan zien we op de donderdag al, dan hebben we af en toe zon, droog weer. Er zijn nog wel wat wolkenvelden, maar wel droog. De temperatuur dan 20 tot 22 graden op de donderdag al. Dus dat is al een stuk hoger dan we gewend zijn. Ja, en dan komt eigenlijk de vrijdag en ook het Pinkse weekend. Kunnen we eigenlijk samenvatten als zon overgoten en droog. Weinig wind en temperatuur op vrijdag een graad of 25. Ja, en dan Pinkse weekend zaterdag, dan wordt denk ik de warmste dag van het Pinkse weekend.
0: Ja.
1: Ik denk over het algemeen zo 27 tot 29 graden maar liefst.
0: Zo.
1: Dus dat is echt een stuk hoger dan we nu hebben. En dan daarna wordt het wel wat minder heet, zal ik maar zeggen. Maar zondag en maandag nog op de meeste plaatsen zo rond 25 graden. Iets meer of iets minder, dat kan ik niet precies zeggen. Maar in ieder geval zomerse temperaturen in het Pinksterweekend. En ja, als je nu nog niks leuks gaat ondernemen, weet ik het niet meer. Het ziet er gewoon fantastisch uit. En ik zei het al een beetje net, ook voor volgende week zien we veel zon. En op z'n vroegst eind volgende week mogelijk een keer een buitje. Maar de meeste plaatsen zullen het gewoon droog houden. Temperaturen die worden wel ietsje lager dan het weekend. Maar met 21 tot 24 graden is denk ik heel erg goed voor toeven buiten. En ook de laatste kaarten zien er positief uit voor de week daarna weer. Dus niet vervolgens de week daarna. Dan zien we ook veel hoge drukdominantie eigenlijk. En vooral het Amerikaans model, de laatste metingen, de laatste uitdraai daarvan is van 6 uur vanavond. Ja, die laat de temperaturen zelfs in die week daarna oplopen, mogelijk richting de 30 graden. Of dat helemaal uitkomt, moeten we afwachten natuurlijk. Maar er zijn nog steeds een paar addertjes onder gras die de windrichtingmissie naar het noorden en noordoosten laten gaan, waarbij dan de aardvoet nog wat minder warm is. Maar er zijn wel steeds meer berekeningen die ook voor de week na volgende week, terwijl het dan volgende week al mooi weer is, zonnig laten worden en nog hogere temperaturen richting, ja, zeg maar 25 tot 30 graden. Of het dan echt helemaal uitkomt, is afwachten. Maar de prognosekaarten gaan we een beetje die kant op. Dus kortom, het wisselvallig weer laten we na morgenmiddag achter ons. En dan gaan we over op een heel ander weerbeeld met veel zonneschijn, lekker buiten, op de terrasjes enzovoort. Dat is eigenlijk het weerbeeld wat we dan krijgen. En daar zijn we ook een beetje weer aan toe, zou ik zeggen.
0: Nou, daar zijn we zeker aan toe. Dus we gaan eigenlijk van de plu naar de parasol.
1: Ja, absoluut. Want als je, we zijn natuurlijk ook niet meer gewend die warmte. En met name in april was het wel lekker weer. Maar goed, nu hebben we een aantal weken toch echt koud en nat weer gehad. Ja. Nu is de temperatuur wel wat aangenaam. Maar inderdaad, als de temperatuur 25 graden wordt, veel zon erbij. Ja, dat zou ik zeggen, goed smeren vooral. En inderdaad parasol erbij gebruiken. Want onze huid is niet gewend aan zoveel zonneschijn en hoge temperaturen.
0: Nee, we spreken hier graag over een paar weken weer, Wilfried. Je gaat ook even genieten van de vakantie. En dan gaan we eens weer terugblikken en verder vooruitblikken. En ja, misschien blijft het de mooie weer wel langer aanhouden.
1: Ja, ik heb vakantie genomen en ik wist wat we het weer zouden doen.
0: Ja, daarom.
1: Maar dat is wel toevallig, ja.
0: Ja, dus ja.
1: Ik ga ervan genieten en we spreken elkaar weer.
0: Ja, is goed, Wilfried. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

0: Money Money van ABBA hoorde u en geld kan er verdiend worden door menig inwoner van het dorp Emst. Ik wou heren zeggen, maar het dorp Emst. Want tweede Pinksterdag gaat er wat gebeuren in Emst. Wat gaat er gebeuren? En dan hebben we Maaike aan de telefoon van. Maaike, wat gaat er gebeuren tweede Pinksterdag in Emst?
1: Nou, dan hebben we een rommelroute. En het is hartstikke gezellig.
0: Ja, het wordt mooi weer, hoorden we dus.
1: Oh, het wordt zo mooi weer. We hebben echt zoveel geluk. En er zijn heel veel mensen die al helemaal klaar zijn voor de rommelroute. We hebben wel iets van 20 tot 30 kraampjes rond heel Emst. In Emst voornamelijk. En dan gaan we hartstikke leuke dingen verkopen en hartstikke leuke dingen doen.
0: Je zegt de rommelroute, kreeg al net vanmiddag iemand. Is het nou hetzelfde als een rommelmarkt? Vertel.
1: Nou, dit is voornamelijk bij de mensen thuis. Op de oprit of op de dam of in de voortuin. Ja, dan heb je dan niet geconcentreerd op één plek. Maar echt gewoon een route die door Emst heen loopt. Heel veel aan de hoofdweg. Maar ook wel aan Dominee van Rijnstraat. Daar kun je echt van huis naar huis kun je kijken bij de mensen thuis wat ze verkopen. We hebben ook nog in de speeltuin, ik weet niet, dat is vast ook wel heel veel bekend bij Emstenaren, we hebben een grote speeltuinvereniging. En de mensen die dan echt buitenaf wonen, die dan, het is een beetje onhandig om dan bij huis wat neer te hebben, die kunnen dan daarin komen.
0: Oké, op dat punt eigenlijk. Ik kreeg net een berichtje. Ja. Ik wil gaan zelf ook kijken. Heel enthousiast inmiddels. Normaal sta ik zelf op een rommelmarkt in Wios. Maar in Epen. Maar ja, daar kan ik door omstandigheden niet heen. Dus ja. Ik ga dus even samen met mijn vrouw en horen meer mensen die rommelroute rijden.
1: Hartstikke goed.
0: Maar ik kreeg hier een reactie net van een luisteraar. Die zegt, ja, je hebt over rommelroute. Maar hoe weten we waar die route is? Dus je noemt dan netjes, schrijft hij... Dominee van Rijnstraat, ik kom net binnen dat bericht. Maar waar ergens verder?
1: Nou, de speeltuinvereniging zit daar sowieso aan de Dominee van Rijnstraat nummer 31.
0: Mm-hmm.
1: En daar zijn er dan een aantal huizen die daar ook meedoen aan Dominee van Rijnstraat. Maar vooral de hoofdweg. Maar we gaan er ook voor zorgen dat op bepaalde plekjes even de route klaar ligt. Geprint en al, dat mensen zo kunnen kijken. Maar ook op onze Facebookpagina van Rommelroute Emst. Daar staat de route ook op beschreven.
0: Staat je nu daar al op?
1: Ja, daar staat hij al op.
0: Dus kunnen mensen zelf hem thuis printen eventueel? Ja.
1: Dat kan ook, ja.
0: Hey, hoe laat wordt die route geopend?
1: 10:00 ochtends al.
0: Oké.
1: We zijn er vroeg bij. 10:00 tot 5:00. De speeltuin opent dan ook. En de mensen thuis die hebben dan ook al klaarstaan. Ook nog heel erg leuk in de Heesebrink is ook nog een pop-up café. Dus mensen kunnen daar nog wat lekkers drinken. En wat lekkers kopen. Dus echt een superleuk. Echt heel veel mensen doen mee en zijn allemaal hartstikke enthousiast.
0: Wat verkoop je zelf?
1: Rommel? Nee. Wij staan in de speeltuin met koffie, thee. We zorgen voor cake. Slushpuppy hoop ik dat we die hebben. We willen ook nog wat suikerspin. Maar daar heb ik ook heel veel boeken, kleding. De rommeltjes die we thuis niet meer kunnen gebruiken. Die ga ik proberen te verkopen.
0: Hey, vorig jaar, hoe ging het vorig jaar met de verkoop? Het was wat regenachtig volgens mij, of niet?
1: Ja, we hadden niet heel veel geluk met het weer. Het was een aantal goede buien eroverheen. Mm. Maar uiteindelijk, de opkomst was echt hartstikke leuk. Mensen waren enthousiast. Ik krijg zelfs nu mailtjes. Wordt het nog weer georganiseerd dit jaar? Ja, natuurlijk. We hopen er echt een traditie van te maken. Dat het zelfs volgend jaar ook nog weer komt.
0: En dat meer mensen deelnemen natuurlijk. Als mensen het luisteren en zeggen, kan ik nog deelnemen? Kan dat nog of niet meer?
1: Ja, wat mij betreft wel. Sowieso in de speeltuin is nog genoeg ruimte.
0: Maar vanuit je eigen huis in Emst?
1: Ja, maar daar zorg ik gewoon voor dat het aangemeld wordt op onze Facebookpagina. Iedereen mag gewoon meedoen. Het is wel handig om even een mailtje te sturen. Dan heb ik een e-mailadres van rommelmarkt@speeltuinemst.nl. En dan zorg ik ervoor dat er ook nog even een lijstje komt dat hun adres op erbij staat.
0: Ja, zo sneu als je thuis zit en iedereen doet mee en je staat in de straat niet aangemeld. Maar kijk even op de Facebookpagina Rommelroute Emst. Daar staat de laatste stand op. Misschien komt er nog wat bij. En dan kunt u uitprinten. En dan, ik hoop zelf een rondje te gaan maken. En ik hoop jou dus tegen te komen in de speeltuin, begrijp ik dus. Ja,
1: krijg een kopje koffie van me.
0: Oké. Okay. Hey, ik hoop veel mensen de weg weten te vinden. Tweede Pinksterdag. Emst wordt op de kaart gezet door de rommelroute. Hey, bedankt.
1: Yes. Ja, jullie bedankt.
0: Graag gedaan. Hoi.
1: Oké, doeg.

0: onze laatste gast deze week hebben we aan de telefoon. Dat is Pieter Swinkels. Hij is ambassadeur voor de biodiversiteit in de gemeente Epe. Pieter, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij organiseert een, en daar is even een meningsverschil over. Mijn luisteraar die kwam al van wat van datum is. Dat is een inspiratiemiddag over biodiversiteit mede op het terrein van Erwin Reinhardt. Is het nou 20 of 23 mei?
1: Dat is aanstaande, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Oké. Okay.
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee, die vraag maar kreeg ik van net, dus ja.
1: Ja, maar dat is het terrein van hem. Daar ben ik niet bij.
0: Nee, maar je organiseert dat samen met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland organiseerde dat. Die middag van hem. En jij zelf gaat meedoen ook nog een keer in 6 en 7 juni.
1: Ja, klopt.
0: Waarom ben je ambassadeur voor biodiversiteit in de Epe en wat houdt dat in?
1: Nou, ik ben zeg maar ambassadeur voor biodiversiteit. Ik adviseer mensen die iets willen bijdragen aan de insecten en de vogels en een tuin wat willen vergroenen. Ja, daar help ik mensen bij, zeg maar, als een soort tuinranger, biodiversiteitscoach.
0: Ja. En heb je druk?
1: Ja, het is een heel hot item. Je ziet dat heel veel mensen iets willen bijdragen. Hè. Wie wordt er nou niet blij van meer vogels en meer vlinders in de tuin, meer bijtjes? En ja, ik redeneer vanuit de natuur eigenlijk, vanuit de dieren en vanuit de vogels en niet vanuit een bepaald verdienmodel. Nee. En dat is niet alleen voordeliger, maar je draagt ook veel meer bij.
0: Ja, maar je eigen tuin is ook zo ingericht?
1: Ja, klopt. Ja, klopt. Dus ik heb veel inheemse plantjes, ik heb rommelhoekjes, ik laat soms stukjes van mijn gras wat langer groeien. En ik heb wat water, ik heb wat schuilplekken, ik heb voedsel voor de dieren. Ja, een beetje die combinatie. Dan komt er heel veel pituin af.
0: Ja, vooral deze tijd, denk ik, is het 's ochtends vroeg een zangkoor van je welste, denk ik.
1: Ja, met dit weer nog niet. Maar de vogels hebben het wel druk, ja, klopt. En ja, die vogels zijn ook weer afhankelijk van voedsel en van insecten en van water. En van schuilgelegenheid. En je kunt je tuin, hoe klein ook, kun je eigenlijk best veel doen.
0: Ja, nee, dat klopt. Maar ik benoemde bewust die vogels. Want ik volg op Facebook iemand. Natuur in Gelderland heeft zelfs een rood bosje. Dus die helemaal volgt. Dus,
1: Kijk, ja, leuk. Ja, dat is leuk. Weet je, wie wil dat nou niet? En, het is soms wel heel lastig om te weten hoe je kunt bijdragen. En dat vind je niet in een tuincentrum. En met alle respect, dat vertelt de gemiddelde hovenier als die al bestaat niet. Nee. Maar daar help ik wel bij. En dat is leuk, want je maakt mensen blij.
0: Ja, en het blij maken doe je ook op zaterdag 6 en zondag 7 juni. Vertel, wat is het dan?
1: Klopt.
0: Ja.
1: Nou ja, dan zijn er bijvoorbeeld inheemse plantjes te koop voor een prikkie. En mensen kunnen zien hoe de plantjes eruit zien. Ik heb heel veel soorten, een aantal hele zeldzame. En ze kunnen wat adviezen vragen. Ze kunnen rondkijken, een kopje koffie drinken. Het moet vooral leuk zijn.
0: Ja, en inderdaad voorlichting krijgen. Want jij maakt geen gebruik van bijvoorbeeld pesticiden.
1: Nee, die heb je niet nodig. Nee, die heb je niet nodig.
0: Maar heb je geen slakken dan?
1: Nee. Ik heb geen slakken, omdat bij de meeste tuinen, het is hier toch vrij droge zandgrond, daar houden slakken niet zo van. Hè? Omdat het water hier toch wel redelijk snel verdwijnt in de grond, omdat het zandgrond is op de Veluwe. Ik heb zelf niet veel last van slakken, nee. En ik heb wel egels en de egel is ook een hele goede bestrijder, hè, van takken, dus van slakken. Dus als je je tuin egelvriendelijk maakt, de natuur lost het zelf allemaal op, hè.
0: Je hebt egels in je tuin lopen, dus dat weet je, ja.
1: Ja, dat zie je aan de uitwerpselen en Ja, ik zorg ook dat ze mijn tuin in kunnen. Dat is ook belangrijk, hè? Want die gaan 's nachts op zoek naar voedsel. Dus dan is het fijn als ze wat verder kunnen lopen.
0: Mooi om te horen. Dus, hey, hoe is die passie ontstaan voor de tuinen? Is van kinds af aan?
1: Ja, eigenlijk wel. Het is niet mijn vak, dus ik ben geen ecoloog of geen bioloog. Maar daardoor sta ik wel heel dicht bij de mensen. En ja, zegt men dat ik gebruikelijke taal bezig, zeg maar. Ja, ik ben me erin gaan verdiepen omdat ik iets wilde bijdragen. En dat was wel lastig. Je moet echt op zoek naar informatie, omdat het zeg maar geen verdienmodel is. Dus,
0: nee.
1: En als je erin gaat verdiepen, dan ga je het zien en je ziet het resultaat. En dan word je blij van en dan ga je ervan houden. En waarvan je gaat houden, dat ga je beschermen, dat ga je koesteren.
0: Oké. Nou, goed.
1: En zo werd het mijn passie en is het een beetje uit de hand gelopen. En help ik nu eigenlijk andere mensen om iets te doen voor de biodiversiteit. Want het gaat ook heel slecht, hè, met de hommels, met de egels, met de vlinders, met de vogels. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En je kunt, hoe klein je tuin ook is, met weinig moeite kun je best veel doen al.
0: Ja, die tips kun je ook geven op zaterdag 6 en 7 juni. Dus,
1: dat klopt. Die geef ik graag. En soms kom ik ook voor een prikje bij mensen thuis. Om eens te kijken van wat wil je, wat vind je zelf mooi. Hè? Want het hoeft niet op mijn manier. Maar ik probeer een beetje te coachen en een beetje te kijken van wat past hier. Afhankelijk van de hoeveelheid licht. En wat de mensen zelf mooi vinden. Hè? En of ze veel onderhoud willen of weinig. Of onderhoud. Dat.
0: Nee, snap ik. Moeten mensen zich aanmelden voor die 6 en 7 juni? Want het begint om 10 uur 's ochtends, begrijp ik. Moeten ze zich aanmelden?
1: Nee, dat hoeft niet. Daar heb ik niet voor gekozen. Ik denk, ik doe het zo laagdrempelig mogelijk.
0: En de mensen zijn dan welkom aan... Waar zijn ze welkom?
1: Op de Naaldweg 6 in Epe.
0: Oké. Okay. Mensen zijn welkom vanaf 10 uur 's ochtends tot hoe laat ongeveer?
1: Tot 5 uur. Je kunt kijken op de site van Veld. Veld met een T. En Veld gaat over ecologisch leven, tuinieren en moestuinieren.
0: Daar staat alle informatie op. Dus,
1: Ja, klopt.
0: Nou, ik hoop dat veel luisteraars in de gelegenheid zijn op 6 en 7 juni even af te reizen naar Epe. Pak de fiets en ga even naar de Naaldweg om daar bijgespijkerd te worden en uw ogen uit te kijken.
1: Hey, dat hoop ik, ja. En kom met de fiets inderdaad, want er is niet heel veel parkeergelegenheid.
0: Nou, dat heb ik goed aangevoeld, want ik ken de omgeving daar dus ook. Hey Pieter, bedankt dat je in de uitzending wilde komen. Heel veel succes met de biodiversiteit. En we blijven uiteraard als lokale omroep dit onderwerp volgen.
1: Heel fijn, dankjewel.
0: Ja, luisteraars, en dit was ook Infomix voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Heeft u een uitzending gemist of wilt u eens terugluisteren? Dat kan dat via onze website van RTV 794. Voor nu wens ik u mede namens Dick Wittingen, Gert Roelofs en Wilfried Elsega nog een hele fijne dag en graag tot een volgende keer.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Buchholz van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is 20 mei. Het is 5 uur geweest. Goedemiddag, dit is Port. Politiek op radio, zoals u gewend bent van ons. Iedere woensdag bij RTV 794. We zitten vandaag gescheiden, Han, aan de overkant van het glas.
1: Ja, oh, voelt het vrij, zeg hier.
0: Is dat zo? Je bent er niet gewend.
1: Ik zie je wel, hoor.
0: Je bent er niet gewend, hè?
1: Ja, maar ik zit niet alleen. We hebben bezoek.
0: Ja, we hebben bezoek. Ja. En hartelijk welkom voor Gerald Klooster. Hartelijk welkom. Je bent ook in de lucht, ja.
2: Ik ben ook in de lucht.
0: Ja,
2: als het goed is, ben ik te horen.
0: Ja, je bent ook te horen.
2: Luid en duidelijk.
0: We gaan straks met hem praten, maar eerst even wat anders. We hebben ook vandaag weer twee gasten. Dat zijn mensen die uit de politiek komen en daar ingaan. Want het zijn eigenlijk de nieuwe. Het zijn de nieuwe raads- en commissieleden.
1: Ja, we gaan de nieuwe raadsleden en commissieleden interviewen. En nou ja, Gerald moet ik wel zeggen. Of Gerald?
3: Gerald.
1: Is commissielid. Nou, daar gaan we zo wat over. En we krijgen Frits van het Groenewoud, VVD.
0: Oké. Okay. Ja, ChristenUnie-SGP hebben we het nu over, hè?
1: Ja.
0: Goed, en voor die tijd hebben we dan nog wat anders te doen, want er is ook een... Het is puur toevallig, hoor, dit. Gerald Klooster. En we hebben een item over het Hulsbergen Klooster. Ja, de hele apart, toch? Dat is stom toeval.
1: Stom puur toeval, maar wel leuk.
0: Ja. Maar ik heb ook nog wat anders. Wij moeten allebei nog even zingen.
1: Ja, ik ben er bang voor.
0: Onze oud-collega is jarig.
1: Ja. Trouw luisteraar,
0: oud-collega. Ik heb beloofd, Connie, dat we zouden zingen. Maar dat hebben we bij nader inzien toch maar beter om dat niet te doen.
1: Oh, zijn stemmen zijn ook zo slecht.
0: Ja.
1: Maar van harte gefeliciteerd, Connie.
0: Ja, van harte gefeliciteerd. Vanuit jouw vertrouwde Villa Jacoba, waar we ooit samen heel veel programma's gemaakt hebben.
1: Rokend, denk ik.
0: Ja, ook nog. Ja. Zaten we gewoon te smoken op het terras, weet je nog? Ja. 30 jaar geleden.
1: Ja, dat kun je niet meer voorstellen.
0: Holy moly, dat is lang geleden. Nou. Maar dat doen we niet meer. Wij roken niet meer. En zeker niet meer in openbare ruimtes. Het ligt al heel ver achter ons. Maar goed, wij willen je toch feliciteren vanaf deze kant met je verjaardag. En wat doen we verder dan? Zoals gezegd, we hebben zo de opening van de expositie van het Hulsbergen Klooster in Wapenveld. En dat is, die expositie is officieel geopend op zaterdag 9 mei tijdens de Nationale Molendag. En ik ben even daarvoor geweest bij Bernard Bos, want hij is degene die de hele expositie opgezet heeft. Ik heb met hem gesproken over de opzet daarvan. En wat er te zien is, het is zeer de moeite waard. Ga naar Friesens Erfgoed op de... Ja, men zegt dan oneerbiedig op de zolder. Ik vind het niet de zolder, het is gewoon de eerste verdieping, hoor. Maar ja, je kunt er gewoon als bezoeker naartoe en natuurlijk wat drinken als u dat wil en wat gebruiken. Maar het gaat, in dit geval gaat het om het Hulsbergen Klooster en de expositie. Het zijn vier kasten. Ik zou zeggen, het is zeer de moeite waard. En wat we dan nog verder te doen hebben, nou, we hebben natuurlijk nog de oproep van onze eigen burgemeester voor... om mee te doen aan de politiek in Heerde. En er zijn dus ook bij de vorige verkiezingen een aantal mensen geweest die zich daarvoor opgegeven hebben. Maar we hebben ook nog steeds de oproep voor de jeugd.
4: Hoe doen we de dingen in Heerde? Ben jij benieuwd naar hoe je invloed kunt uitoefenen? Wil jij meedenken over de toekomst van onze gemeente? Als burgemeester zie ik elke dag hoe groot de betrokkenheid is van onze inwoners en hoe zij invloed kunnen hebben op de lokale politiek.
5: Als raadslid ben je de stem van inwoners. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De raadsleden controleren het college en de wethouders op hun taken en geven kaartjes aan.
6: Of je nu jong bent of oud, het maakt niets uit. Als je ideeën hebt voor de toekomst van Heerde, dan is dit de kans om ze werkelijkheid te laten worden.
7: Je praat mee over zaken die de inwoners, bedrijven en verenigingen in Heerde aangaan. Over hoe we dingen nog beter en mooier kunnen maken.
3: Je denkt mee en mag meebeslissen met heel veel verschillende onderwerpen, zoals afvalinzameling, de aanleg van wegen en fietspaden, groen onderhoud, activiteiten voor jong en oud, sport, onderwijs en de woningbouw en nog heel veel meer.
8: Je hoeft geen politieke achtergrond te hebben.
4: Politiek is dichterbij dan je denkt. Het gaat om de wegen, scholen, het groen in de buurt en nog zoveel meer. We nodigen je van harte uit om mee te doen en te ontdekken hoe jij het verschil kunt maken in de gemeente Heerden.
9: We zien je daar graag.
0: En dat promoten we graag. We zien je graag. En voor de jongeren die mee willen doen met dit programma, ook van harte uitgenodigd. We hebben al een jonge collega inmiddels, Casper Voskamp. Hij is er niet bij, want hij is ziek, maar dat is jammer. En die gaat er in de toekomst ons misschien ook wel ondersteunen. Dus kom erbij, jongeren. En als je wat te melden hebt, ga je melden bij een van de politieke partijen in Heerden. Want daar gaan we het over hebben, over de politiek in Heerden. Maar eerst even dit. De opening van het klooster in de Hulsbergen Klooster in Wapenveld op Friese Erfgoed. Ik zit bij Friese Erfgoed in Wapenveld op een bank buiten, mooi in het zonnetje. Naast mij op de bank zit Bernard Bos.
10: Precies.
0: Meneer Bos, u bent de inrichter van een expositie in Friese Erfgoed.
10: Dat klopt, ja.
0: Waar gaat die expositie over?
10: Ja, de expositie gaat eigenlijk over klooster Hulsbergen, dat vroeger bij Wapenveld heeft gestaan. En in het kader van Heerden 850 willen wij, ik ben lid van een werkgroep Hulsbergen, aandacht besteden aan het klooster, maar ook wel aan andere monumenten in de gemeente. Waardoor we zeg maar Heerden 850 ook zeg maar, vind ik zelf althans nog wat meer inhoud geven. Dus zeg maar allemaal gebouwen naar de middeleeuwen. Dat.
0: Wat is uw affiniteit met het klooster?
10: Ja, precies. Ik interesseer me al sinds mijn jeugd voor kerken en kloosters. Ik kom uit Groningen. Waar ik ook lid was van de Stichting Oude Groninger Kerken. En dan maakten wij wel excursies en zo. Zo heb ik ook mijn vrouw leren kennen, ook op een excursie. En eigenlijk toen ik hier in Wapenveld kwam wonen. Ik woonde vroeger in Wapenveld. Reed ik langs een boerderij aan de Kanaaldijk. En daar zaten oude stenen in de muur en een soort raam waarvan ik dacht, hey, dit kon wel eens een oud gebouw, dit kon wel eens een klooster geweest zijn. En daar is het begonnen.
0: Ja. En toen dacht u, toen Heerden 850 in de benen kwam, toen dacht u, daar moeten we wat mee doen.
10: Precies, dat was een kans voor ons. Wij hebben natuurlijk wel eerder aandacht besteed aan het klooster. Die werkgroep bestaat al jaren. Dat was een onderdeel ook van de dorpsraad van Wapenveld. We hebben wel eerder een expositie gehad, maar nu hebben we zeg maar een expositie die zeg maar ook aandacht besteedt aan de moderne devotie en ook aan het water. Dus eigenlijk een wat bredere benadering. Ja. Dat, hè? Dus,
0: ja.
10: Ik werkte op de Grijdane scholengemeenschap, dat was een christelijke school. En wij woonden toen in Zwolle en later hier in Wapenveld. En ik gaf handvaardigheid tekenen en ook CKV, dat is kunst- en cultuurvak. En eigenlijk doordat ik het klooster ook getekend heb, ben ik me daar steeds meer en meer gaan voor interesseren.
0: Ja. Mensen kunnen die expositie hier zien. Die is op de etage van Friese Erfgoed. Beneden is het restaurant en dan op de verdieping is die expositie. Wat kunnen mensen daar vinden? Wat komen ze daar tegen?
10: Ja. Het is een expositieruimte op zolder. En er staan daar vier vitrines, waarbij we ook dus inderdaad vier onderwerpen hebben. Heerden 850, en dan laten we een tiental monumenten zien uit de gemeente Heerden. Dan een vitrine over het klooster zelf met een aantal vondsten. Er zijn best wel een aantal vondsten gedaan op het terrein van het klooster, waar nu de camping het klooster is. Dat zijn fragmenten van beeldjes bijvoorbeeld, en dakpannen, spijkers en dat soort dingen. Maar ook wel botten. Dan heb je een vitrine over de moderne devotie. Met name dus aandacht voor Geert Grote, de beroemdste Deventernaar, en Thomas de Kempis. Dat is dan eigenlijk de bekendste Zwollenaar. En dan tenslotte nog een vitrine over het water. Omdat zeg maar, het klooster zelf ook watermolens had om voor het malen van het koren en het verwerken van het graan. Besteden we ook aandacht aan het waterbeheer in deze omgeving, waar de fraters ook veel voor gedaan hebben. En de papierindustrie die daaruit ontstaan is.
0: Oké, dat kunnen mensen zien. Ja. Zitten daar nog elementen in waarvan u zegt, nou, dit is nieuw voor de kennis die wij erover hadden? Mm. Bent u dingen tegengekomen?
10: Ja, gaandeweg vergroot je kennis natuurlijk over dat klooster natuurlijk wel steeds meer. Dat is eigenlijk een soort schil. Er komt er steeds een schil omheen. Zelf ben ik erachter gekomen hoe belangrijk het klooster was, ook voor deze omgeving. Dus zeg maar het werken aan het water. Maar er werden ook vergaderingen gehouden in het Fraterhuis, zeg maar, van een aantal rectoren van kloosters uit Deventer, Zwolle en ook hier uit Hulsbergen, Wienersheim wellicht. Die eigenlijk over de congregatie van Wienersheim gingen. En dat was een congregatie, zeg maar een soort vereniging van kloosters over heel Europa. Dus het was eigenlijk best wel een belangrijk. Het bestuur daarvan zat hier dus te vergaderen. Ook de hertog van Gelre kwam op bezoek op een feestdag. En heeft ook zeg maar, toestemming gegeven voor het bouwen van die molens. Ook voor het bouwen van het klooster zelf. Dus het was best wel een belangrijk orgaan eigenlijk, het klooster. Ja.
9: Hoe kwam u aan de bronnen? Hoe bent u eigenlijk tot deze expositie gekomen, zeg maar?
10: Ja. Nou, ik zal er eerlijk over zijn. Ik ben onderwijzer, dus ik zeg wel eens, ik ga uiteindelijk ook dodens onderwijzen. Ik heb een beetje de neiging om dingen uit te leggen. Ja. En dat doe je op school natuurlijk ook. Dat betekent dat je natuurlijk vaak niet heel erg in kan verdiepen. Maar wij hebben ook in de werkgroep een wetenschapper, Evert de Jonge, die zeg maar ook de bronnen kan lezen die bestaan. Die ook op internet te vinden zijn trouwens tegenwoordig. Maar die ook in allerlei archieven liggen. En hij is dan degene die zeg maar ook die stukken leest en elke vergadering wel weer met een nieuw feit komt. Ja. En dus op die manier zeg maar, wordt je kennis steeds verder uitgebreid, zeg maar, als een schillen om een ui. Dus op die manier. Maar ik ben dus geen wetenschapper. En misschien ben ik ook, omdat ik teken toch meer. Nou, je moet het ook meer zien als een artist impression vaak. Hè? Dus een soort verbeelding. Ja, ja, dat.
9: U hebt ook de fantasie om er wat
10: ja,
9: van te
10: precies,
9: maken.
10: Ja, precies. Ja, okay. Ja, ja. Ik teken nu bijvoorbeeld een kerk in Rauwveen. Die kerk van Rauwveen is 4 keer opgeschoven doordat het water hoger opkwam. Nou teken ik een kerk van Rauwveen, maar dat teken ook in het boerenland. Ook bijvoorbeeld een boer die met een paard staat. Of twee boerinnen die met elkaar staan te kletsen. Of een boer die een koe over de weg trekt. Dus het is ook een beetje kennis van het platteland. Hè? Dat vind ik leuk om dat te tekenen. Ja. Ja.
9: Nou, u noemt het net al. Er zijn natuurlijk wetenschappers die zich verdiept hebben in van alles en nog wat. We hebben ook wat praktische mensen in ons midden. Ook in, ik kom zelf uit Veessen. In Veessen hebben we natuurlijk Gerrit Kouwenhoven, de molenaar. Ja. Ook hij heeft natuurlijk de archieven, ik zou bijna zeggen allemaal alles een keer gezien. Heeft hij belangrijke invloed gehad?
10: Ik denk van wel. Ik denk dat ook hij zeg maar, in zijn publicaties ook wel daar zeg maar, naar verwezen heeft. En ik heb zelf dit jaar een maquette gebouwd van het klooster, van hout. Waarbij ik ook voor de vraag kwam te staan, hoe waren die torens nu? En volgens Gerrit waren er 2 staande torens aan de westzijde. Wat je ook bij kerken wel ziet. Dus de westgevel van een kerk is altijd het belangrijkste. Hè, waarbij je naar binnen gaat. Dat is in Frankrijk ook zo. Bij de Notre Dame bijvoorbeeld. Maar zelf denk ik, omdat het een plattelandsklooster is, denk ik eigenlijk aan 2 dakruiters. Zoals men dat noemt. Dat zijn kleine spitsen. Waardoor je zeg maar, voldoende opvalt in de omgeving. Met dat er ook een klok in kan hangen. En dat. Ja. Ja.
9: Hoopt u ooit nog een keer een compleet beeld daarvan te krijgen? Want is dat te verwachten eigenlijk?
10: Dat zou heel goed kunnen. Ik denk dat er worden dagelijks nog op zolders van kloosters, op zolders van kerken, in archieven, worden er dagelijks nog vondsten gedaan. Ook schilderijen soms. Ik denk dat tot in lengte van dagen zal men dingen terugvinden van vroeger. Waarin toch bijvoorbeeld een tekening staat van het klooster, bijvoorbeeld. Dat zou heel goed kunnen. Ja.
9: Dus het is ook een oproep aan mensen. Als je iets onbekend tegenkomt wat daarmee te maken zou kunnen hebben, vooral niet weggooien.
10: Nee, precies. Nee, want ik heb ook wel eens gehoord bij het sloop van het klooster, na de beeldenstorm in 1578, is het klooster langzamerhand gesloopt in de komende eeuwen, tot ongeveer de Napoleontische tijd, tot in de 19e eeuw zelfs. Maar heel veel mensen in deze omgeving hebben dus kloostermoppen in de tuin. Ja. En dan weet jij wel eens waar ze vandaan komen. Ja, ja, ja. De oudste gebouwen, dat is dus het klooster. Ja. Of bijvoorbeeld de kerk, de Johanneskerk, die ook ooit nog een keer weer afgebroken is en weer opnieuw opgebouwd. Dus kloostermoppen zijn natuurlijk best wel verhandeld vroeger. Ja. Ja.
9: We gaan nog even terug naar die expositie. Wanneer is die open? Wanneer wordt die geopend?
10: Het is namelijk zo dat de expositie is eigenlijk altijd parallel aan de openingstijden van Edith. Dat is dus het restaurant. En dat is donderdags, vrijdags, zaterdags van 10 's morgens tot 4 uur 's middags.
9: Alles. Ik zou bijna een oproep willen doen. Alles wat u weet over het klooster is te zien hier?
10: Nou, wel veel. Maar ik moest natuurlijk ook een keuze maken. Ja. Kijk, ik noem toch even de naam van Jan Nitro. Die ook een boek geschreven heeft over Wapenvelde. Het vreselijke dorp Wapenvelde. Daar heeft hij echt heel veel veel artikelen geschreven over het klooster. En daar heb ik ook natuurlijk ook wel weer feiten gegevens uitgehaald. Dus, maar ik wil hem toch met name noemen. Dat veel wat hij... Hij heeft er heel veel voor gedaan. Echt. Okay. Ja.
9: Nou, voor mensen die willen, kom naar Friese Erfgoed. Op de tijden die u net aangaf, de openingstijden. En ja, heel veel succes met de expeditie.
10: Fijn, dank u.
9: Dank, Bernard Bos.
10: Hartelijk dank. Ja.

0: u zich misschien afvragen, hoe komt hij nou aan het nummer on the beach? Nou, het weer wordt heel mooi komend weekend met de Pinksteren. Dus ik denk, ja, dan moet het iets zijn van...
1: Heel warm. Ja.
0: Strandmuziek, hè? Ja. Maar we gaan naar de orde van de dag. Het gesprek met Gerald Klooster. En die overgang naar het Hulsbergen Klooster, dat was ook puur toeval. Echt puur toeval. Daar heb ik niet bij stilgestaan. Het had ook anders kunnen zijn, hoor. Echt. Hartelijk welkom, Gerald.
2: Dank.
0: Ja, kun je het allemaal goed horen zo?
2: Ik kan het uitstekend horen, ja.
0: Ja. Ben je hier al eerder geweest in de studio?
2: Nee, dit is voor mij een primeur.
0: Ach, ja. Jammer, het zou vaker moeten gebeuren eigenlijk.
1: Maar dat komt nog wel.
0: Ja, dat komt wel.
1: Het is een mooie start.
0: Ja, toch? Ja, absoluut.
1: Gaan we ons best voor doen.
0: Ja. Waarom hebben we Gerald uitgenodigd dan?
1: Nou, Gerald is een van de vele toch wel nieuwe politici in de raad. Hè, die geïnstalleerd. En dan heb je de eet afgelegd.
2: Ik heb het eten
1: afgelegd. Ja. En jullie vragen we allemaal om toch even kennis te laten maken. In ieder geval de luisteraar. Dat je even weet wie Gerald Klooster is. Ja. En we hebben de eerste vraag een beetje zo gedaan. Dat je, ja, ik noem het altijd de harde feiten, maar hè, waar je geboren bent. Maar je hebt er waarschijnlijk, kun je daar wel wat over vertellen, wat je opleiding is en zo.
2: Dat moet lukken. Ja ik ben Gerald Klooster. Ik ben 22 jaar. Ik kom uit Wapenveld. Ja, ben er geboren in het ziekenhuis in Zwolle, maar hè.
0: Dat telt niet mee, hè?
2: Precies binnen 24 uur naar Wapenveld gegaan en niet meer weggegaan.
0: Nee.
2: Ik heb hiervoor rechten gestudeerd. Ik studeer nu theologie. Ik heb wel mijn bachelor rechten in Groningen binnengehaald en ik studeer naar theologie in Apeldoorn. Dus daar ben ik hoofdzakelijk eigenlijk druk mee, naast de politiek.
0: Dat is de eerste vraag natuurlijk. Waarom die switch van rechten naar theologie?
2: Ja. Dat had te maken met een heleboel factoren. Groningen bood voor mij geen hele leuke master aan. Dat was ding 1. Ding 2, theologie heeft een hele grote interesse van me.
0: Okay.
2: Een paar collega's van mij bij de slagerij, die studeerden daar. Dus daar had je dan tijdens het werk wat gesprekken over en zo. Dus dat wekte wat belangstelling. Dus ik heb een keertje een meeloopdagje gedaan. Nou, die meeloopdag was gevuld met allemaal thema's die ik interessant vind. Kerkmuziek. Kerk en bestuur, Calvijn en het bestuur van de stad Genève toen. Natuur en artikel 2, geloof ik, van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dus dat was allemaal mooi. Ja. Ik ben organist in de kerken, dus dat in twee kerken. Dus dat wekte ook wat. Kerkmuziek boeit mij dan wel, vanzelfsprekend.
0: Ik ben haast geneigd om te zeggen, waarom ben je eerst met rechten begonnen en niet meteen met theologie?
2: Dat heeft ook weer te maken. Vaders heeft dat gedaan. Ja. Ook in Groningen. En rechten blijft een van de mooiste studies. De ene mooiste studie. De mooiste is theologie, maar de ene mooiste...
1: Oh, dan heb je ze toch al wat weten. Mooi. Zo perfect.
0: Helemaal goed.
1: Maar inderdaad, ik hoor je toch wel natuur zeggen. Ja. Wat is dat natuur? Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, dit ging over de implicaties die bijvoorbeeld... Het primaire beleid is altijd, ik geloof in God, de schepper van hemel en aarde. Nou ja, wat betekent het dan, schepper van hemel en aarde? Nou, dat betekent onder andere dat je dus niet roekeloos met natuur omgaat. De docent gebruikte als het voorbeeld, en pin mij er niet op vast, maar hij gebruikte het als voorbeeld. Dat betekent dat je wel even bedenkt dat als voor de bouw van een nieuw fietsenschuurtje een beuk in jouw tuin in de weg staat, die daar ook in zijn eentje mooi schepsel staat te zijn, dat je er wel... over nadenkt dat je die dus wel kapt voordat je dat beukje vervangt voor een fietsenschuurtje. Ja. Nou, dat was een voorbeeld van de docent
0: dat
2: over die praktisch. Implicatie.
0: Wel heel praktisch.
2: Ja, het was heel, dat verraste me ook wel een beetje.
0: Het rentmeesterschap, hoor ik.
2: Mooi. Ja.
0: Ja, toch?
2: Ja, prachtig. Ja,
1: over de natuur, inderdaad.
0: Ja,
1: mooi. En is dat, we hebben ook zo'n vraag gesteld van, hoe kom je dan zo in die politiek dan terecht?
2: Ja, dat had er dan weer. Dat is vooral op VWO gekomen. Dat heb ik in Zwolle gedaan, Gerdanus. En daar hadden we dan wat discussie af en toe. Hè, want je zit als een heleboel. Dat was de opkomst van Trump en dergelijke. Dus ja, je had het wel over politiek. Eén keer in de zoveel jaar waren de verkiezingen. Nou, dan praat je over politiek. En dat vond ik leuk. En toen kwam er in de bovenbouw debattraining. Debatles. Argumentatiestructuren met filosofie. Nou, daar ging je ook verschillende visies bekijken. En wat vond je, wat past er nou bij je? En hoe past het bij je? En sommige mensen hadden een andere mening. En dan ging je erover in gesprek. En dan kwam je met z'n allen op een vooral een goed gesprek van uitwisselen van argumenten eigenlijk. En dat vond ik mooi. Dus toen is mijn politieke belangstelling wat gekomen. Ik heb even een partij uitgezocht die bij mij paste. Nou, heb ik even een partij bij me uitgezocht. Ik vond een partij die bij mij paste. Daar heb ik me bij aangesloten. En zo ben ik een beetje de politiek ingerold.
0: Ja, ben je er heel bewust mee bezig geweest met die zoektocht naar de partij die bij jou past? Want er zijn natuurlijk nog wel wat andere partijen die ook wel een christelijke signatuur hebben waar je wat mee kunt. Is dan bij heel bewust bij deze partij uitgekomen, ChristenUnie SGP?
2: Ja, dat ging vrij. Dat ging ook wel natuurlijk. Maar ik heb wat familieleden die politiek actief zijn voor de SGP. Die had wel een zekere voorsprong. Maar ik heb een aantal partijen vergeleken. Maar toch iedere keer kwam de SGP wel, ook in de stemwijzers en dergelijke, helemaal bovenaan. Ja.
1: Okay. Ja, dan kun je dat niet meer negeren.
0: Nee.
2: Ik kon er niet dat onderuit.
0: Nee, ik kan het zeggen. Daar moet je daar achteraan natuurlijk.
1: Maar hier in Heerde staan je met ChristenUnie op de lijst, zeg maar. Nou, wat mogen jij zeggen tegen Geld? Ik zeg het nog even. Maar je zei ook van, nou, dat speelt hier niet, die twee onderscheiden.
2: Nee, in zoverre dat we in de lokale politiek, in ieder geval in de gemeente Heerde, heel goed samengaan.
1: Ja.
2: En lokaal ben je het ook wel vaak eerder met elkaar eens dan landelijk. Dan kun je alleen al kijken naar de besluitvorming in de gemeenteraad of in de Tweede Kamer. De debatten in de gemeenteraad zijn dan merkelijk gemoedelijker en komen ook vaker uit op een betere uitkomst dan landelijk tegenwoordig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, zit je straks in die commissie? Je zit. Voor als volksvertegenwoordiger, hoe heb je daar een beeld bij? Hoe je dat vorm gaat geven?
2: Ja, nou, in zoverre, ik ben natuurlijk gekozen. Ik stond op plek 6. Dus ik ben uit de hoofden daarvan, als tweede SGB'er van de gecombineerde lijst, ben ik in de commissie gekomen. En die vertegenwoordiging, ja, die geef je gewoon vorm door aanwezigheid bij de debatten. En beschikbaarheid. Ik liep van de week op het dorp, vond ik wel mooi. En toen kwam er iemand naar me toe, die vroeg me in één keer wat. Die zei, jij bent bij de politiek, hè? Ja. En die stelde me wat vragen over hoe zit dit, hoe zit dat. Nou, ik had er ook niet gelijk het antwoord op. Maar ja, dan kan ik het weer doorvragen aan mensen die wel het antwoord op hebben. Dus dat vind ik wel een mooie manier van volksvertegenwoordiger zijn eigenlijk. Gewoon beschikbaar zijn, aangeschoten kunnen worden.
0: Ja.
1: Heb je een groot netwerk hier in Heerde? Sportclub zit je nog? Of heb je nog...
2: Ja, ik zit in de kerk en die kerk die heeft er ook wel een mooi ledenaantal. Dus wat dat betreft zit je al wel redelijk in een heel breed spectrum van de bevolking.
1: Ook veel jeugd zit daar bij de kerk?
2: Ja, absoluut. Ja, we doen de aankomende zondag is er weer een belijdenisdienst waarin 14 jongeren van gemiddelde leeftijd zo'n 20 jaar belijdenis doen. Dus op zich, het is een mooie, ook qua leeftijd, diverse kerk, ja.
1: Welke kerk is dat?
2: Dat is de Nederlands Hervormde Kerk, of de PKN, in Wapenveld.
1: Okay.
2: Aan de Kerkstraat.
0: Okay. Nou, maak ik nog even weer een stapje terug naar rechten. Dan vertegenwoordig je ook mensen. Dan zijn vormen voor. Ja, je ziet hem al aankomen natuurlijk. Maar wat, dan is mijn volgende vraag. Hoe denk je dat je die volksvertegenwoordiging vorm kunt geven? Heb je enig idee? Mensen bij elkaar brengen? Ideeën? Inventariseren. Heb je daar een beeld bij wat je gaat doen als vertegenwoordiger van het herenvolk, zeg maar Wapenveld in dit geval, maar van het herenbevolk? Hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk gekozen vanuit de lijst.

0: Maar dus ja, vooral in, ja, in die rol verwacht ik te vertegenwoordigen eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja, en dat is nou de vertolking van de standpunten waarop op basis waarvan je bent gekozen.
1: Ja, en nou was participatie ja. is een ja, modern woord, zou ik bijna zeggen. Het is ook alweer een beetje. De glans is er al een klein beetje af, denk ik, zo af en toe. Maar participatie is eigenlijk deelname van mensen. Enig idee hoe je dat kunt vormgeven? Hoe kun je mensen betrekken bij de besluitvorming? Want dat is het grote dilemma tegenwoordig, hè?
0: Ja, ja, ja. Ja, de afstand tussen burger en politiek is zelden zo groot geweest. Ja, de meest voor de hand liggende manier, en het is misschien zelfs bijna flauw om te zeggen, maar word lid van een politieke partij. Dus als je lid wordt van een politieke partij, heb je zo'n ongelooflijk goede invloedspositie. Of invloedspositie, ja. Ja, je stem doet er nog meer toe, want je hebt daadwerkelijk invloed op de standpunten van die partij. Je bent een deel van die partij. Ja. De brug tussen landelijk en... Als je een landelijke partij uitkiest om lid van te worden, wordt de brug tussen de landelijke politiek en jouzelf ook nog een keer geslagen, die kloof wordt kleiner. Dus ik zou dat primair aanraden. Verder hebben we ook nog een zeepkist. Bijvoorbeeld, als je iets wil zeggen, ga naar de zeepkist. Breng het uit en gehoren. Dat is in de raad. Kijk de raadsvergaderingen. Kom de raadsvergaderingen bezoeken. Ga een gesprek aan met een raadslid. Of een raadscommissielid. Dus dat.
2: Ja, in spreekavond heb je, maar ja. Inderdaad, je vertelde net dat je wel in ieder geval gelijk de mensen te woord staat als ze jou aanschieten. Dus dat is ook een politicus, hè? Niet wegduiken, maar dan ook het gesprek goed dagen. Ja. En ja. Als je nou over 4 jaar, wat voor formatie, daar zijn jouw collega's ook mee druk bezig met wat voor formatie. Als je nou over 4 jaar terugkijkt op die periode die je dan gedaan hebt, ervan uitgaan dat het allemaal goed is gegaan, wat zie je dan voor je? Wat is er dan echt goed gegaan met jou of met je partij of met de formatie?
1: Ja, nou, dat is een
0: goeie. Ja, nee, daar komt de politicus naar boven.
1: Ja.
0: We hebben, we staan voor een paar grote dingen, maar er gaan ook gewoon heel veel dingen goed. We hebben de afgelopen 4 jaar ook in het college gezeten. En wat we merkten, wat je hoorde, wat je terughoorde bij de kapper, bij de supermarkt, dat er weinig geklaagd wordt over de politiek. Ja, altijd, want waar gehakt wordt, valt een spaan. Dus beter gezegd, waar je beslissingen maakt, moet je altijd een afweging maken tussen belangen. Dus je kan niet altijd iedereens belang. Je neemt het mee, maar je kan niet altijd iedereen zijn zin geven. Dus, maar het gaat goed in de hele politiek. Er wordt weinig. Er worden weinig messen in de rug gestoken, figuurlijk. En letterlijk helemaal niet. Dus. Dat en de samenwerking tussen de raadsfracties gaat goed. De samenwerking tussen het college en de raad gaat goed. Dus dat hoop ik heel graag voort te zetten. Dat hopen we voort te zetten. En verder hebben we een paar grote uitdagingen zoals woningbouw. En de balans tussen bijvoorbeeld dus natuur en de behoeften die je hebt. Ik ben 22, ik wil ook graag een keertje binnen die 4 jaar waarschijnlijk wel een huis betrekken. Dan moet het huis er wel zijn. Ja. Dus zulke dingen. Of de energietransitie schiet me nou te binnen. Hoe ga je dat vormgeven? Gasprijzen zijn nou hartstikke duur. Olieprijzen hartstikke duur. Hoe ga je dat oplossen? Ja. En op welke manier ga je dan die oplossing weer vormgeven? Dus zulke dingen.
1: Zijn zat uitdagingen wat dat betreft? Ja. Toch?
0: Ja. Ja, nee, zeker.
2: Ja, maar het harmonieuze model wat wij ook gezien hebben binnen de raad, hè, wat Gerald inderdaad terecht ook zegt. Dat is mooi als dat behouden kan blijven. Ik denk dat dat ook een hele goede is.
1: Ja, ja. Kom je zo af en toe nog eens melden wat je hier van bepaalde dingen vindt? Want je bent van harte uitgenodigd. Meestal zitten we live in de studio. Dus als je wat te melden hebt, zoek via ons misschien wat contact met de luisteraar en met de kiezer van je. We hebben verder nog vragen aan.
2: Nou,
1: ik vond het heel prettig dat je hier was.
2: Ja, erg leuk dat je hier gekomen bent. En ik hoop inderdaad dat je dat vaak is. Dat we in ieder geval spreken. En we zijn benieuwd hoe je het gaat doen, het politieke vakwerk. Hè?
1: Ja, we gaan je volgen.
2: De fractie heeft niet echt een portefeuilleverdeling gemaakt. Dat had ik begrepen. Dus ik ben benieuwd wat voor onderwerp jij aanpakt of oppakt. Zeg maar, en hoe dat allemaal gaat.
1: Goed. Nou, dank Gerald Klooster voor je bezoek hier. We vragen altijd aan onze gasten, neem je nog wat muziek mee? En toen zei hij, dat vind ik heel ingewikkeld. Dat kan, het is ook geen verplichting. Maar toen dacht ik vanmorgen, toen ik daarmee bezig was, weet je, het is een beetje een geloofsbelijdenis van Lauren Deagle, You Say...

0: Muziek van Lauren Diggle en I Believe You Say heet het nummer. En het is veel gedraaid bij Sky Radio. En ik denk dat heel veel Nederlanders, zonder dat ze het wisten, deze bijna geloofsbelijdenis meegezongen hebben in de auto.
1: Ja, dat was, nu weten ze.
0: Dat was een beetje een verrassing. Ja, dat het een hit werd. Op zich prima natuurlijk. Maar ja, dat het deze achtergrond had, dat wist niet helemaal iedereen, denk ik. Goed, we hebben de tweede gast in de uitzending. En die staat, als het goed is, nu te trappelen van ongeduld om te vertellen wat hij in de politiek gaat doen. Aan de telefoon hangt op dit moment Frits van het Groenewoud. Goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag. Ja, vers van de pers eigenlijk. Hè, ja. Want ik ben tijdelijk raadscommissielid voor de VVD. Maar we zitten nu in de onderhandelingen, zoals jullie allemaal weten.
0: Ja.
2: Met twee andere partijen, de Boerenpartij en de ChristenUnie SGP.
0: Ja.
2: En daar zijn we mee aan onderhandelen en we hopen over enkele weken dan akkoord te komen. Dus daar zit ik middenin.
0: Ja, ja. Mogen we Frits zeggen?
2: Ja hoor, gewoon Frits.
0: Ja, ja. Politiek is tegenwoordig steeds meer bij de voornaam. Hè? Is dat een beetje een goede ontwikkeling?
2: Ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Ik kom zelf naar de tijd van Hans Wiegel. En ik ben mijn hele leven lang, ik ben 65, ben ik lid geweest op een of andere manier van de VVD. Maar als ik me aan één ding stoorde, dat was zijn ongelooflijke vormelijkheid. Dat was altijd u en dan de secretaresse die al 40 jaar mee samenwerkte. En die heet ook mevrouw, dus alsjeblieft zeg gewoon Frits.
0: Ja, oké. Nieuw in de politiek?
2: Nou, eigenlijk niet, want ik ben al heel lang betrokken. Ik ben Rotterdammer van geboorte. Ik ben daarna in Groningen gaan studeren. Ik heb sociologie gestudeerd. Maar ik ben altijd politiek betrokken geweest. Maar altijd in tweede lijn. En tweede lijn wilde zeggen dat je in een bestuur zat of dat je in een adviesraad zat. Maar dus niet direct in een raad gezeten. En dat is hier. Ik woon nu 5 jaar in Wapenveld. Is dat wel tot stand gekomen, ja.
1: Kom je uit Rotterdam naar Wapenveld? Of?
2: Ja, ik ben Rotterdammer. Ik zei altijd, ik ben geboren getogen en niet afgetuigd daar. Maar ik heb niets met grote steden. En door een hele omweg, door omstandigheden, ben ik hier gewoon in de regio gekomen waar ik het ongelooflijk naar mijn zin heb. En hier in Wapenveld woon en kijk op het mooie Apeldoornse kanaal. En ik ben wat dat betreft geen Rotterdammer. Ik ben echt een buitenmens. Paardensport is mijn hobby en daar ben ik ook altijd mee bezig. En dat is heel moeilijk te doen in de grote stad.
3: Zit je hier wel goed.
0: Ja, ja, ja. Maar dat betekent wel dat die interesse voor de politiek, die was er al lang. Maar nou ook een beetje in de wind, zou ik maar zeggen. Hè? Want vanuit bestuurlijke achtergronden, dan doe je wat meer in de organisatie. Maar nu is het de volksvertegenwoordiger. Toch?
2: Ja, nou ja, dat is die bestuurlijke achtergrond, dat was ook wel zo. Dat hebben wij ook bij de VVD hier in Wapenveld misschien om goed op te weten. We komen 1 keer per maand met de leden bij elkaar. Praten met de leden, horen we de mening van de leden. En zo heb ik zelf ook altijd in die tweede lijn gezeten. Dus altijd wel betrokken geweest op een of andere manier bij het besluit. Maar nu nemen wij het besluit als fractie. En dan laat je je toch wel adviseren door je leden, door je ledenraad. Dat is dat bij de VVD wel een enorme traditie. En dat hebben we ook iedere maand zitten we bij elkaar. En dan vertellen wij wat er aankomt en wat voor problemen er inderdaad worden besproken en welke wijzigingen moeten gedaan. En dan krijg je dat advies.
1: Heb je een portefeuilleverdeling binnen de fractie? Hoe gaat dat bij jullie?
2: Nou, we zijn dus met z'n tweeën. Laat ik eerst zeggen, ik ben op dit moment raadscommissielid. Uh-huh. Maar omdat mijn collega Erik Steinman, militair, voor een half jaar naar het buitenland gaat, treedt hij volgende maand af.
1: Oh.
2: En dan ga ik sowieso dus de raad in als raadslid. En dan, ik leg het even uit, anders begrijpen de mensen het niet. En dan worden de portefeuilles echt verdeeld. Dus ik kan er nu nog niks over zeggen. Het is wel zo dat het sociaal domein enorm mijn interesseveld heeft. Ja. En ook toch wel verenigingsleven. Ik zit zelf in het verenigingsleven heel vrij diep en dat vind ik wel belangrijk.
0: Ja. Erik gaat naar het buitenland. Is dat voor een half jaar en komt hij dan weer terug in de fractie?
2: Hij komt volledig terug in de fractie. Hij is beroepsmilitair en hij werkt bij Klingendaal. En hij gaat in een hele bijzondere missie in Berlijn. Voor een half jaar gaat hij voor Oekraïne een aantal adviezen geven. En wat hij precies doet is natuurlijk ook weer een stukje geheim. Maar in ieder geval is het gewoon echt een beroepsmissie. En hij gaat echt een half jaar fysiek in het buitenland. Dus hij kan ook niet in de raad blijven zitten. Dus hij moet dan aftreden. Maar ik kan je vertellen dat hij gewoon weer terugkomt aan het eind van het jaar. En dan komt hij weer in in de raad. En dan schuif ik op. Alleen ik blijf in de raad natuurlijk.
0: Ja. Hoe is die contacten tussen jullie, de kiezer, de leden, VVD-leden en de fractie? Kun je bij jullie als VVD-lid gewoon aanschuiven bij zo'n commissievergadering? Bij zo'n fractievergadering?
2: Fractievergadering niet, maar we hebben dus wat ik net vertelde, we hebben 1 keer per maand hebben we echt een bijeenkomst en ik vind dat wel een soort van fractievergadering, want dan zitten daar meestal een stuk of 10, 15, soms wel 20 leden en dan wordt daar letterlijk besproken wat voor dingen er de komende maand gedaan worden. En dan heeft men dus de mogelijkheid om te zeggen van nou, dat vinden we zus of dat vinden we zo. En dan gaan wij daarna pas als fractie en als raadsleden gaan we ons standpunten bepalen. We laten ons heel duidelijk leiden door de, dat heet dan de kringcontacten, zoals dat heet. Ja. En dus ja, eigenlijk. Ja. Maar het is niet zo dat, dat de leden bij de fractievergadering zitten, maar sterker nog, ze zitten ervoor een dag.
1: Ja. Okay. En dan moet je wel lid zijn van de VVD.
2: Ja en nee, er lopen ook kandidaten, aspirantmensen binnen en die zijn ook van harte welkom. We zijn niet zo van de geheimzinnigheid. De deur staat alleen maar dicht omdat het anders tocht. Maar we hebben niet dat we daar heel, heel de behouden niet van. Gewoon transparantie, het mooiste wat er is.
1: Ja. En we hebben ook de vraag, zeg maar, dat je zegt, goh, we zijn 4 jaar nu bezig in die politiek. Hè? Je woont hier nog maar 4 jaar, 5 jaar. Wat is er dan gebeurd dat je zegt, nou, hier kijk ik heel erg tevreden op terug.
2: Nou, wat ik wel belangrijk vind is dat ik dat als we terug kunnen kijken, dat ook binnen de gemeenteraad van Heerde, en daar gaan wij het er ook wel op aansturen, ook aan de oppositie wordt gedacht. En daardoor heeft toch ook wel de VVD, die dus geen lid in het college had, er ook mogelijkheden gehad om een aantal ideeën te delen, met name op onderneming, woningbouw, het realiseren van woningbouwplannen. En dus wat dat betreft luisteren we naar elkaar. En ik kan je echt vertellen, we hebben 2 weken geleden geluisterd naar de oppositie, wat ze belangrijk vinden. Mm-hmm. We hopen binnenkort weer met de oppositie te horen. Dan gaan we even vertellen waar we het allemaal over willen hebben. Maar het is wel zo dat we gaan meer voor eenheid dan hard tegen elkaar in. En ik vind dat vind ik heel sterk van Heerde. En dat moeten we vooral zo houden.
0: Is het woord oppositie dan eigenlijk nog wel aan de orde? Ik bedoel...
2: Ja, nee, we blijven op. Kijk, er is gewoon een verschil tussen de VVD. Aan de overkant zit dan de Partij van de Arbeid, proberen, zoals dat tegenwoordig heet. En dus je blijft op een aantal punten, blijf je toch echt wel heel duidelijk tegenover elkaar staan. En dat is maar goed ook. Alleen als er die samenwerking er is, de begrip er is en vooral het fatsoen, dan kom je aan aardigheid. Maar er zullen altijd standpunten zijn. Ik bedoel, ja, die blijft gewoon anders. Dat is helemaal zo.
1: En die oproep die jullie hebben gedaan in de formatie, als je daar wat over mag zeggen, daar heeft de oppositie wel gebruik van gemaakt.
2: Het is van 2 kanten gegaan. Wij hebben gezegd, wij willen graag naar de oppositie luisteren. En de oppositie riep, mogen wij van jullie belet? Nou, dat ging heel goed. En dat is op mijn hoofd 2 weken geleden, volgens mij was het de 12e, was het dus een vergadering waarbij de oppositie aan ons vertelde, dit willen wij graag. Dit vinden wij belangrijk. En toen konden wij vragen stellen. Het is een openbare vergadering geweest.
0: Is dat een beetje zo gegroeid? Want jullie hebben een tijd in de oppositie gezeten. Dat je dan een gevoel hebt van, het is wel jammer dat we niet mee mogen praten. Is dat... De oorzaak lag al wat terug.
2: Ja, de frustratie is altijd als je niet in de raad zit met een deelgenoot in het college, maar dan hoor je met oppositie, heb je natuurlijk altijd achterstand. Mm-hmm. En dat hebben dus Gerda en Peter hebben dat uitstekend gedaan, maar die hadden van tijd tot tijd, ja, die kregen hun punten er niet door, omdat ze gewoon niet in het college zaten. Ja. En nu dus wel, en nu kun je die punten wel maken.
1: En stel dat die formatie gaat lukken, hè, dat jullie er allemaal uitkomen. Hoe lang heeft de VVD dan in de oppositie gezeten dan? Zo, nou, een hele tijd, denk ik.
2: Nee. Dat is even kijken hoor. Ja, dat toch. Nu moet ik even in mijn herinnering. Volgens mij minstens 8 jaar geleden voor het laatste.
1: Twee termijnen wel.
2: Ja. Ja. Maar nu schiet mijn kennis tekort op het
1: ja,
2: gebied
1: dat
2: van...
1: Kun je ook niet zo, ja, dat begrijp ik ook wel.
2: Ja. Dus ja, inderdaad. En nu gaat dus het CDA de oppositiebank in en dan wordt het CDA ook weer sterker van. Ik denk dat dat ook een hele goede wisselwerking
0: was
2: ook is.
0: Was even wennen voor het CDA misschien, toch wel?
2: Ja, dat denk ik ook. Die hebben een aantal jaren toch wel daar gezeten. Ik geloof een jaartje op 20, 25.
1: Ja, ja zeker. En dan kom je uit zo'n grote stad als Rotterdam. Man, ja, wat een overgang.
0: Ja. Ja.
1: Dat ook een andere problematiek in de politiek. Maar je hebt het hier over harmonie. Nou, dat zal daar wel wat anders zijn in de raadzaal.
2: Ik ga even een hele leuke anekdote vertellen. Ik heb in Groningen gestudeerd en daar studeerde ik sociologie en ik had college van Pim Fortuyn. En Pim die zat in die tijd met een enorme lange baard, daar is natuurlijk niks tegen, maar hij zat helemaal aan de linkerkant van het spectrum. En toen ik in Rotterdam bij hem regelmatig tegenkwam, toen zat hij weer aan de rechterkant. Daar heb ik hem nog eens een keer op geweest.
0: Ja, want
1: zo kan het gaan.
0: Pim heeft overal geprobeerd wat te bereiken en dat is hem uiteindelijk fataal geworden, zou ik bijna zeggen. Want die heeft echt via alle richtingen gezworven.
2: Ja, hij heeft consequent is hij overal nergens in geslaagd. Dat zeg je goed, ja.
0: Ja, dat was... Ja,
1: maar
0: dat
1: wel
0: was,
1: met overtuiging.
0: Ja, wel met overtuiging, ja zeker. Nou, we gaan nog heel even terug naar het woord participatie. Hoe betrekken we mensen nog meer in Heerde om in de politiek wat invloed te krijgen?
2: Nou, ik vind dat een hele goede vraag die je stelt. Wij zijn echt, en dat ik praat gewoon nu voor de VVD, maar ik heb het gevoel dat alle partijen doen. dat we A, vertelde ik jou hoe we dat met de leden en de niet-leden en de aspirantleden doen. Mm-hmm. Maar wij zijn ook wel van plan, en dan zul je ons ook regelmatig en ook de andere partijen in het veld tegenkomen. Of het nou de Heert is, waar een heleboel mensen zich verzamelen, of op andere plaatsen. Want dat je daarna, als je niet luistert naar wat de mensen willen en je blijft thuis zitten, of je gaat alleen maar op je paard zitten, dan komt het nooit goed. Dus dat is wel heel belangrijk, dat woord participatie, om niet alleen de leden van de VVD aan te horen, maar ook gewoon eens een keer, wat ik zeg, ik bedoel sociaal, de menclub, ik zit dan in de menclub, de paardenclub hoor je dingen, maar je kan ook eens een keer gewoon naar de overkant bij WZC gaan zitten. En dus dat is wel een vorm van participatie. Maar ik geloof dat iedereen dat wel aan tafel heeft. En binnen niemand gaat achter gordijnen zitten, geloof ik.
0: Ja, nou had ik ooit, een paar jaar terug had ik een gesprek met Hans van Ark van de Dorpspartij CDA. En die noemde het woord co-creatie. Samen doen met de burger. Is dat ook een beetje wat de VVD nu voor ogen ziet? Laten we het proberen samen op te lossen.
2: Ja. Nogmaals, je moet weten wat men wil. En dan moet je weten wat er kan. En vervolgens moet je dat ook weer gaan uitleggen. Dus je hebt er twee kanten op. Hè. Je kan wel zeggen, oh prima, gaan we doen of we doen het niet. Maar als mensen niet weten waarom dingen niet gebeuren, snappen ze het ook niet. Hè, dus dat kan natuurlijk in een kleine gemeente. Ik bedoel, Olaf Prinsen zegt altijd, ik ben burgemeester van 19.000 inwoners. En die kamer van mij is voor 1/19.000ste van iedereen die hier woont. Mm-hmm. En zo zit hij er ook in, maar dan als burgemeester een andere rol. Ja. Maar ik zie dat ook. Dat betekent dat je ook bij de bakker en op allerlei manieren zou je toch die verbinding moeten zoeken. En in ieder geval het contact. En dat mensen je ook op dingen kunnen aanspreken. Mij gebeurt het al als ik in de Heert zit. Ik kom daar regelmatig. Ik luister naar concerten. We hebben daar vergadering. Is er nu altijd wel iemand die je aanspreekt. Zegt, goh, ik wil dat. En dat is, als je dat niet doet, gaat het mis.
0: We gaan het volgende komende tijd.
1: Ik was wel benieuwd naar één punt uit het programma. Wat ons wel opviel. We hebben die programma's even goed doorgespit. Ook besproken hier tijdens de uitzendingen. Maar je had zo'n idee over zo'n loket in de Heert. Om mensen te helpen. Maar ga je dat doen?
2: Daar denken we ook over, maar dat is nog wel in de kinderschoenen. En dan kan ik ook meteen zeggen dat daar ook Wapenveld bij hoort, dus ook het MFA in de Wapenveld. Want dat is minstens zo'n plek om elkaar te ontmoeten.
1: Ja.
2: Dus de inhoudelijkheid, de uitvoering daarvan hebben we nog niet af. Maar als je Peter daarover praat, want het is een idee van Peter Oosterhof, onze huidige partijleider en fractievoorzitter, dan gaan we dat ook gewoon doen. En op die manier probeer je dus dichterbij te komen. Maar vergeet niet, hij zit nog in de verf en het is allemaal een beetje nattig daar. Maar Wapenveld, het MFA, wordt er ook heel duidelijk bij betrokken.
0: We gaan het in de toekomst volgen. Frits van Groenewoud van de VVD als nieuw, binnenkort nieuw raadslid, maar voorlopig eerst als nieuw commissielid. Hartelijk dank voor je bijdrage in dit programma.
2: En, graag gedaan.
0: Ja, mocht er wat te melden zijn, hartelijk welkom in dit programma om dat te komen uitleggen.
2: Dat zal ik zeker doen.
0: We hebben nog een foto van vroeger van Rob de Nijs, want dat was jouw verzoek volgens mij, of niet?
2: Ja, dat is een van de mooiste nummers die ik van hem ken.
0: Nou, laten we die horen. Dank voor je bijdrage.
2: Oké.

0: Was muziek van op verzoek van Frits van Groenewoud van Rob de Nijs.
1: Ook een mooi nummer.
0: Ja, mooi nummer, zeker. Ja, dat vond hij ook. Ja.
1: Ik vond het leuke gesprekken trouwens.
0: Ja, zeker. Ja. Nou ja, het is voor de luisteraars ook nieuw om stemmen te horen, denk ik. En die kunt u allemaal terugvinden op natuurlijk de stream van de gemeente in die commissievergadering. En nou ja, laten we het allemaal meteen even maar oppakken.
2: Worden wereldwijd uitgezonden, zoals u weet. Heeft u zich dat wel eens gerealiseerd? Overal op de wereld kunnen ze ons volgen.
0: En dat was de stem van burgemeester Olaf Prinsen, die als voorzitter van de gemeenteraad die vergadering altijd...
1: De opstelling is nu ook anders. Hè? Wij kijken al 2-3 jaar naar de monitor, hoe ze zitten.
0: Dat is voor ons ook wennen.
1: Ja, nu zie je de VVD recht in het gezicht. Dat was eerst de CDA.
0: Ja.
1: En dat is ook wel goed. Dan hebben ze weer een andere positie. Ja. Gemeentebelang Boerenpartij zit op dezelfde plek.
0: Okay.
1: Alleen die hebben veel meer stoelen bezet.
0: Ik wou net zeggen, die hebben zes zetels. Ja. Het is bijna 3 minuten voor 6 op deze woensdag, de 20e mei. Het programma zit er alweer bijna op. Goed, volgende week hebben we weer een tweetal nieuwe medewerkers in de raad.
1: Ja, dat moet ook snel zijn, want we haalden Erik Steijman daar. Maar dat redden we allemaal wel. Want ja, die gaat naar het buitenland, hoorden we net.
0: Ja, maar dat is pas zeker als Peter Oosterhoff weer wethouder wordt.
1: Ja. Ga je allemaal speculeren. Nee. Maar we hebben Erik Steijman en Jasper Dijkstra op de rol staan. We moeten ook altijd even vragen of het allemaal past. Hè? Gaat altijd goed overleg. Via de fractievoorzitter doen we dit altijd. Hè?
0: Maar wat ik net zei, dat klopt niet helemaal natuurlijk. Want Peter Oosterhoff, als hij wethouder wordt, dan komt Erik Steijman sowieso in de raad te zitten. Ja. Natuurlijk.
1: Nummer 2, hè?
0: Kleine correctie, nummer 2, ja. Maar goed, het geeft dus wat aanpassing zo hier en daar.
1: Maar er zijn veel nieuwe commissieleden en raadsleden. Ja.
0: Absoluut.
1: Of in ieder geval commissieleden heel veel, ja.
0: Ja. En voor degene die aan de zijlijn staat en ook politiek actief willen worden, kom erbij, meld je aan bij de politieke partijen.
1: Je hoorde de oproep van Gerald Kloos, hè?
0: Ja.
1: Wordt dan lid van zijn politieke partij.
0: Ja.
1: Maar dan zie je bij de VVD, zag ik dat toevallig ook, en hier bij die club, dat er toch wel veel jongelui uiteindelijk er ook komen. Maar wij worden ouder. Zo is het ook nog een keer.
0: Oh, daar ben ik me niet van bewust. Maar goed.
1: Ik wel.
0: Goed, het programma zit er weer op deze 20e mei. Zoals gezegd, volgende week zijn we er weer om 5 uur. We gaan u voor straks een smakelijk eten toewensen. En voor vanavond een fijne avond.
1: Fijne verjaardag.
0: Fijne verjaardag, Connie. Fijne avond, meer kan ik eigenlijk niet zeggen. Het programma van deze uitzending werd gemaakt door Han van der Pol. Mijn naam is Henk-Jan de Leeuw en we zijn weer bij u volgende week. Weer om 5 uur. Graag tot dan. Blijf luisteren naar RTV 794. Want dit was het voor vandaag. Porn.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van Flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
2: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
1: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
3: De glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield. Een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
1: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
2: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
1: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers twee vliegtuigjes neer afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

Ik zit die jingle al een aantal weken te luisteren. Dan hoor ik die man zeggen, de mullen van Bats. En ik denk dan bij mezelf, wij zeggen toch meulen? Hier op de Veluwe? Of zeg ik het gewoon verkeerd? Als ik iemand hoor zeggen mullen, dan denk ik van, die komt uit de Achterhoek of zo. Hoe zeggen ze dit in Meppel? Of Coevorden? Groningen? Is het meulen? Of is het mullen? Is Umaguma. Oh. Of mij het toch. Nog één keer. Is Umaguma.

Richard Hoffmeyer presents Umagoma. Radio 794.

Welkom, welkom. Serieuze luisteraars bij de 63ste aflevering van Umaguma. Next Level Radio voor Silent Movers. Ik heb er wat toegevoegd. Misfits, Outcasts, Lone Wolves en natuurlijk Nonconformisten. Het meest originele en onafhankelijke radioprogramma ooit. Hebben wij überhaupt eigenlijk wel een format? Elke woensdagavond van 8 tot 10, jawel hoor, neem ik u hier bij RTV 794 mee in mijn zoektocht naar de beste progressieve muziek. Al zeg ik het zelf, zoveel mogelijk stijlen laat ik hier samensmelten met de magische soundtrack van één centrale film. Waarom doe ik nu mijn handen achter mijn hoofd? Ik zie mijzelf. En ik beloof u, u heeft geen enkel nummer ooit in de top 2000 gehoord. Want u weet het, Umaguma is niet makkelijk. Hopend op een sfeervol geheel laten wij ons vanavond voor het eerst begeleiden door de legendarische Griekse componist Vangelis. En hij neemt ons mee terug naar het jaartal 1982. Of, oh nee, weer naar Los Angeles. Jaartal is eigenlijk 2019. En vorige week was het ook L.A. Toen was het iets minder regenachtig als vanavond. Regenachtig. Om eerlijk te zijn, ik heb deze film nooit helemaal afgekeken. Waarschijnlijk hebben mijn broer en ik het als kind wel eens geprobeerd, midden jaren 80. Maar inderdaad, te saai en te regenachtig. Gaat ook niet om de film vanavond. Gaat om de muziek. Legendarisch. Ik heb het een tijdje uitgesteld, deze score. 2 weken geleden stond Umaguma in het teken van de Sequential Circuits Prophet Synthesizer. Vorige week, nou, dat was een soort overgang. Meerdere synthesizers uit de jaren 80 stonden centraal. Het was ook een ode vorige week aan de synthwave muziek uit de jaren 80. Maar vanavond, zoals ik al zei, lang uitgesteld. Misschien een beetje faalangst van mijn kant. Deze uitzending van Umaguma staat in het teken van Ridley Scott's. Ah, Harrison Ford zat erin. En natuurlijk een onvergetelijke, een geblondeerde Rutger Hauer, juist. Hunt down replicants. Manufactured humans you can't tell from the real thing. What's this? Roy Batty. Probably the leader. Leader. Leader. Leader. Mooi, hè? Stukje uit de trailer. Goed, onvergetelijke Rutger Hauer. Ja. Ik heb het over de film, uiteraard Blade Runner. En vanavond is Umaguma een ode aan de mythische Yamaha CS80 synthesizer.

goed. Wat hoort u? David Manasian, The Sound of Dreams. Donders, wat een mooi gitaarlied was dat van zijn laatste album, The Sound of Dreams. Italiaanse huisband hoorde je daarvoor, Logos. En daarvoor uiteraard Pink Floyd. Toepasselijk, Welcome to the Machine. Dit is muziek van de film Blade Runner. En nee, ik heb die dialoog niet uit de film gejat. Die staat gewoon op het album. Redactie. Geen probleem, toch? Ridley Scott, regisseur van de film, koos voor Vangelis vanwege een eerdere succesvolle samenwerking. En de vernieuwende indruk die de componist kort daarvoor had gemaakt in de filmwereld. De belangrijkste redenen waren... de eerdere samenwerking voor een commercial. Chanel nummer 5, getiteld Share the Fantasy. Hierdoor wist Scott uit eerste hand hoe Vangelis beelden kon transformeren met zijn atmosferische klanken. Daarna de impact van Chariots of Fire. De muziek is legendarischer dan de film volgens mij. Ridley Scott was diep onder de indruk van de score voor Chariots of Fire, waarvoor Vangelis een Oscar won. Scott omschreef de muziek als off-piste, omdat het totaal afweek van de traditionele orkestmuziek die destijds gebruikelijk was voor historische films, maar het bleek een schot in de roos. Visuele intuïtie. Scott beschouwde Vangelis als een uiterst visuele muzikant wiens inspiratie direct voortkwam uit de filmbeelden. Vangelis werkte door scènes in zijn studio te bekijken en daar in real-time op te improviseren in de Nemo Studio te Londen. Wat zorgde voor een onlosmakelijke band tussen het geluid en de visuele esthetiek van de film. De zoektocht naar een unieke sfeer, dubbele punt. Tijdens de montage gebruikten Scott en editor Terry Rawlings aanvankelijk een tijdelijke score met fragmenten van Jerry Goldsmith, vriend van de show. Scott zocht echter naar een meer anorganisch en verstild geluid. Weer een woord geleerd dat de melancholie van het futuristische L.A. kon vangen. Iets wat hij niet vond in de traditionele symfonische aanpak. Toen Vangelis Scott uitnodigde in zijn Nemo Studio en de eerste klanken van de openingsscène liet horen, was Scott naar eigen zeggen direct verkocht. Hij noemde de muziek later de ziel van de film.

vorige week ook al iets gedraaid van dit album. Van Camel, Stationary Traveler. Wat was het ook alweer? Het liedje over Berlijn. Dit is de title track van het album. Ton Scherpenzeel toetsen. Camel.

Ja, ik vond dit op YouTube. Kebu heet de man, was toetsenist bij de Finse progband Prime Mover. Hij vond het leuk om de main titles van Blade Runner live te spelen. En dat klonk geweldig. Niet op een CS80. Ik heb gekeken, het was een Andromeda synth van het merk Alesis. Maar het klonk als de echte, toch? Dus Genesis.

van het album Duke Ultra Genesis. Openingstrack Behind the Lines. Maar had ik het gekozen omdat er op dat album extreem veel CS80 te horen viel. Ik heb goed geluisterd, maar ik denk niet in dit nummer. Typisch Uma Guma. Hé, hey, Demis Roussas, die mocht ook meedoen op Blade Runner. En daarmee gaan wij het eerste uur afsluiten. Vangelis en Demis Roussas van de score Blade Runner.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
2: Die hebben teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
1: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

ja, tweede uur van Uma Guma van uitzending 63 alweer. Staat in het teken van Blade Runner. Muziek is van Vangelis vanavond.

0: Als je nou niet van dit soort muziek houdt, je houdt van rockmuziek en je wilt in extreme mate dat ding horen, die CS80. Jeff Wayne was er ook fan van. War of the Worlds. Kun je hem heel vaak op horen. We gaan niet Eve of the War draaien, want die staat natuurlijk in de top 2000. Spirit of Man is dit. Ik draai hem helemaal. 11 minuten.
1: The parson's eyes flickered open. He was alive.

Nou, dat was nog eens een combo van CS80 geweld. Wat hoorden we? Saga, vorige week voor het eerst gedraaid. Progband uit Canada. Nummer heette Chapter 1 van Images. Images at Twilight was het album, 1979. Ach, een liefdesliedje. Vangelis nam het samen op met John Anderson. Kennen we van Yes. Het kwam van zijn eerste soloalbum. Heaven and Hell. Once heette dat. En volgens mij is dat de afsluiter van kant A. En dat weet ik, want die LP ligt alweer geruime tijd op de platenspeler bij mij thuis. Donders, wat een mooie plaat is dat. Heaven and Hell. Vangelis. Wat deden we nog meer? Jeff Wayne. Op toetsen. De CS80 was dat Ken Freeman. Je hoorde Phil Lynott zingen. Nou ja, was dat zingen. Hij had wat in zijn neus volgens mij. Richard Burton praat het geheel aan elkaar natuurlijk. Mooi. War of the Worlds van Jeff Wayne. Heb ik nog een aardige anekdote over? Denk ik zelf. Het jaartal moet zijn 1997. Ik stond natuurlijk al een aantal jaren elke zaterdagochtend op een voetbalveld of middag mezelf af te vragen, wat doe ik hier in vredesnaam? Ik was blij dat we jeugd verlaten hadden. Volgens mij mocht ik aantreden in de derde, samen met Thierry de Tandart. Nou, ik kwam niet opdagen, weet ik nog, tot de voorzitter mij belde van, kom je nog een keer, meneer Siemens? Thierry opgebeld. Thierry, we moeten komen trainen bij derde. Er is in meer in. Eén training meegelopen, daar was niks voor ons. We waren al wat langer uitgekeken op de voetbal. Knoop doorgehakt, we stoppen ermee. En in één keer had ik zaterdagochtend vrij als ik niet hoefde te werken. En ik zie het nog voor me. Ik leende van een klasgenoot de dubbel CD Jeff Wayne's musical version of War of the Worlds. Klasgenoot Peter. De CD was van zijn moeder. We hadden het over die muziek. Ik zeg, ik wil die CD een keer lenen. En ik werd wakker. Zaterdagochtend. En ik zet hem op in bed. En ik heb beide cd's van begin tot einde in één streep uitgeluisterd. Een van de mooiste sonische ervaringen ooit. Ik vond het zo indrukwekkend. En dan een tekst meelezen. Het stond natuurlijk in het boekje, de tekst, de songteksten en dan het verhaal verteld door Richard Burton. Geweldig. Kunt die dubbel LP elke platenbeurs van Prikkie kopen, net als die plaat van ILO, Out of the Blue. Dat zijn van die platen, die zijn zo verschrikkelijk veel verkocht. Kom je altijd wel tegen voor 2 of 3 euro. In uitstekende staat. Mooi plaat. Is het prog? Het heeft prog-elementen. Dan heb je van die puristen, die vinden het geen prog, want die vinden die drumbeat te disco-achtig. Is toch ook progressief, of niet? Een disco-drumbeat. Onder een soort musical drukken. Peter. Peter is later bekend geworden. Hij had een bandje genaamd Opgezwollen. Hij moest natuurlijk ook wel doorbreken met zoveel muzikale genieën in zijn klas. Silke hadden we volgens mij in de klas zitten. Die kon heel goed piano spelen, weet ik nog. Piotr uit Hogeveen was ook zo'n talent. Een van de eerste die muziek maakte met Yes Cola Bus. Heeft hij mij mee geïntroduceerd. Wat hadden we nog meer voor muzikanten toen? Ronaldo uit Elburg. Geweldig goede DJ. Wereldberoemd geworden later. Creatief klasje was dat in Zwolle.

Ik denk dat ik daar mijn eerste inspiratie heb opgenomen voor dit programma. Dat moet wel. Vangelis Papathanasiou. Hoe spreek ik dit uit, Robert? Was meer dan een muzikant. Hij was een visionair die de barrières tussen disciplines en technologieën doorbrak. Van zijn vroege experimenten met pannen in een piano tot de complexe symfonieën voor NASA-missies bleef zijn kernfilosofie onveranderd, dubbele punt. Muziek is een universele kracht die in staat is om de meest complexe menselijke emoties en de meest wijdse kosmische concepten te vertalen naar een taal die iedereen kan begrijpen. Zijn erfenis leeft voort in de miljoenen mensen die zijn geïnspireerd door de triomfantelijke klanken van Chariots of Fire, de dromerige landschappen van Opera Sauvage en de dystopische diepten van dit Blade Runner. Als de moderne Orpheus liet hij ons een schat aan klanken na die ons eraan herinneren, hoewel technologie verandert, dat de behoefte aan schoonheid, verwondering en spirituele resonantie een constante blijft in de menselijke ervaring. Vangelis mag de aarde hebben verlaten, 17 mei 2022, maar zijn muziek blijft resoneren tussen de sterren die hij zo vurig bewonderde. Google Gemini, bedankt.

triumph, fight the good fight. Uit Canada. En daarvoor van het debuutalbum van supergroep Asia Wildest Dreams. Een beetje opmerkelijk. Aan begin jaren 80 komen er allemaal van die geweldige neoprog bands op die dan geweldige muziek maken. En dan lijken de helden van de jaren 70 een beetje uitgeblust. En die gaan eigenlijk minder sterke muziek maken. Zoals wat je net hoorde. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near 10 hours of day. All those moments will be lost in time.

impact van Vangelis op de wereld van de filmmuziek kan niet worden overschat. Componisten als Hans Zimmer hebben vaak een bewondering uitgesproken voor zijn vermogen om emotie en technologie te versmelten. Vangelis bewees dat de synthesizer, Geert, zei het je deze week, geen koud of mechanisch instrument hoefde te zijn, maar dat het kon zingen met de diepte van een menselijke ziel. Zijn werk voor Blade Runner blijft de gouden standaard voor science fiction soundtracks. Soundtracks, slecht gekozen, filmscores. Waarbij Vangelis liet zien dat muziek niet alleen een film moet begeleiden, maar een integraal onderdeel moet zijn van de wereld die op het scherm wordt gecreëerd. Prachtig.

Oké, dit was hem. De 63ste aflevering van Uma Guma. Een programma gemonteerd en gepresenteerd door Richard Hofmeijer voor RTV 794. Waarvoor bedankt. En vriendelijk bedanken doe ik ook u, de luisteraar. Een e-mail om mij te bedanken mag naar r.hofmeijer@rtv794. En dit chagrijnige heerschap en onuitstaanbaar collega is ook wel te vinden op Facebook en Instagram. Voor nu laat ik u alleen met de sfeervolle klanken van Vangelis. Uiteraard voor Ridley Scott's Blade Runner. Zeg welterusten, tot volgende week. En weet je wat? We gaan volgende week gewoon nog een uitzending maken rond zijn fantastische filmmuziek.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
1: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Joeri Kapteins van het COA in Nieuwzuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europees parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog.

can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. De hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

as the temperature of your body changing, so

Yeah.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op hun wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de